0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1/2 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Per

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Aretha Franklin. En Spanish Harlem. En nou, fijn dat je erbij bent. Het is 2 augustus, begin van de oogstmaand. We hebben net de hooimaand achter de rug. En wat voor maand dat juli. Zo, wat een weer. En nou, ik heb net de Vierdaagse achter de rug vorige week. Daar zit ik nog steeds een beetje van na te gloeien. Het was ongelooflijk leuk en mooi mee te maken. Maar ja, wel een beetje voetje omhoog. Want een gescheurde meniscus in de knie, dat is iets minder. Maar presenteren, dat kan wel. Het is Internationale Dag van het Bier en Wereldvriendschapsdag. En wij gaan je hopelijk blij maken met fijne muziek. Wat tips in ons verslaggever deze week is Anne Mulders. Want Robert-Jan verdient even lekker vakantie. Blijf er lekker bij. Ik zou zeggen, pak een bakje koffie of thee. Van harte welkom.

En alweer zo'n leuke jonge zangeres, Ella Langley. Ella Langley, onthoud die naam. She's in Texas. En ze komt uit 1999, is dus 27. We hebben de laatste tijd veel van die jonge zangeressen. En hartstikke goed. Ze komt uit Alabama. En heeft 2 jaar geleden voor het eerst een echt mooi contract afgesloten. Vooral country muziek. Dus we gaan vast nog meer van haar horen. Straks geef ik je wat dingen te doen in de regio. En het is zo stil, joh. Op de redactie was het ook enorm stil van de week al. Ja, dat hoort er ook een beetje bij, hè? Ik vind het ook wel wat hebben. Wat jij? Ik hou er wel van. Utrecht een beetje stiller dan anders.

Maar er is ook nog wel van allerlei leuks te doen en te beleven. Het zomerspectakel in de jaarbeurs bijvoorbeeld, het gaat gewoon door. Dat is al begin juli begonnen. Een pretpark, 15.000 vierkante meter, entertainment. Maar er zijn allerlei themagebieden. Een stadstrand, een festivalplein, een dinoland, arcadehal, avonturenbos. Nou, noem het maar op. Tot en met 7 uur vandaag, dus op zondag vanaf 10 uur. Tot en met vrijdag is het elke dag van 10 tot 7. En op zaterdag, gisteravond, waren ze open tot 11 uur. Dus op zaterdag van 10 tot 11 uur. Dus lekker lang. En dan de Spakenburgse dagen. Nou, dat kan niet missen. Op de woensdagen nog komende weken. Op 5 en 12 augustus. Dus ook komende woensdag, Spakenburgse dag. Kom naar het mooie centrum van Spakenburg. Klederdracht uiteraard. Gezellig inhaken bij optredens van Shantikoren. Er zijn een heleboel kramen. Loop rond de museumhaven of maak een vaartocht met een authentieke botter of bezoek de visafslag. Daar begint het om 10:30 tot 17:00. Dus komende woensdag weer Spakenburgse dag en de week daarop ook. Afkoelen in de kasteeltuinen, dat kan ook nog steeds. En dat lijkt me echt een prima idee. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan Kasteel de Haar, maar ook aan Slot Zuilen. Tot en met 30 augustus kun je bij de Haar gewoon picknicken, ook in het park en zo. Dan kun je van alles ook nuttigen daar en de gelegenheden die ze daar ook hebben. Van 9 tot 17:30 is het daar dus ontspannen in de tuinen van de Haar. En in augustus, dus deze maand zelfs, tot 18:30 kun je daar terecht. Van 9 tot 17:30 is dus de tuin open van Kasteel de Haar. Lijkt mij heerlijk. Rita Coolidge, is dit We're All Alone?

0: deze ontdek je nog eens wat in de platenkast. Wat een leuke, hè? Daarna winnaar hier met het beroemde liedje van Connie van den Bos. 3 zomers lang. Klinkt weer heel erg anders. Leuk.
1: Vroeg op zondag.
2: Met Lisbeth de Moor.

En wij kennen natuurlijk, bij boomers zeg ik dan maar even, vooral de versie van Tina Turner uit de jaren 80. 1985 zo'n beetje. Maar deze van Al Green kwam uit 72. Ja, dat is toch ook een hartstikke mooie, prachtig nummer. Ik heb nog een aardige tip voor je van Staatsbosbeheer voor in de natuur. Gebied waar we niet zo vaak komen, Tienhoven. Voor komende woensdag dan kun je met Staatsbosbeheer meevaren met door de Molenpolder, een klein natuurgebied vlak boven Utrecht. En dat doe je dan in een fluisterboot. Nou, dat gaat natuurlijk om rust en stilte. En ook ontdek je wat van de rijke geschiedenis van het oude veengebied. En je speurt naar dieren en planten die je ook niet vaak ziet. De ringslang, de purperreiger en de zonnedauw. En je loopt een stukje op het drijvende land. En dat schijnt toch een bijzondere ervaring te zijn. Komende woensdag van 2 tot 4 uur. En er is nog zo'n mooie vaartocht in die omgeving op zaterdag 22 augustus. Ga even naar de website van Staatsbosbeheer. En de start is op de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven. Dus kijk even goed, Staatsbosbeheer dus.

0: beetje mysterieuze zangeres vond ik dat altijd. Sade en Smooth Operator uit 84. En daarvoor Jermaine Jackson. Ach, ga nog naar die film over Michael Jackson. De moeite waard. Als je het warm hebt, je gaat gewoon lekker in de bios zitten. Do what you do. Volgens mij kun je hem ook kijken op een van de streamingsdiensten. Wij gaan naar Nieuwegein. Afgelopen week vertrokken 20 historische schepen naar Enkhuizen voor een groot maritiem evenement. Daar zouden honderden historische schepen bij elkaar komen en te zien zijn voor het publiek. Maar ze maakten een tussenstop in Nieuwegein en onze verslaggever Anne Mulders die was in de haven en mocht ook aan boord van het schip tijdens het ontbijt in de vroege ochtend.
1: We klimmen nu as we speak aan boord. Wiebel, wiebel, trapje. Oh. Ja, oké, daar gaan we.
2: Oh, jeetje. Ik loop hier met Siska van Museumwerf Vreeswijk. Die loopt even voor mij uit, want het is nog best een onderneming om aan boord te komen. Kijk, daar staan we aan boord van de, hoe heet het schip ook alweer, Siska?
3: De Terra Nova.
2: Kijk, dat is een van inderdaad die 20 schepen die gistermiddag hier is aangemeerd. Historische schepen. Dit schip is bijna 100 jaar oud. Het is een aardige gevaart waar we nu op zijn geklommen. Er overnachten hier ook een aantal mensen. Die varen allemaal mee vandaag. Nou, inderdaad, iets tegen 9 uur naar Enkhuizen. Voor het maritiem evenement Enkhuizen. Dus we maken eerst nog een tussenstop in Amsterdam. Maar we klimmen eerst. We staan nu trouwens op de bovenkant van het schip. We hebben prachtig uitzicht over de rest van de schepen die hier ligt. Het is nog een beetje stil, maar de schipper hiernaast is al wakker. Goedemorgen! Hallo! Heeft u goed geslapen?
4: Ik heb heerlijk.
2: Goed. En wat wordt het voor u, meneer?
4: Wat
2: wordt het voor?
4: Ik ben een krentenbolletje begonnen. Die eet ik thuis ook helemaal.
2: Mini krentenbol. Even groot als uw duim.
4: Ja. Maar prima. Dik boter erop. Prima.
2: Het is heerlijk. Ja, want ik zag u net ook al staan achter de bar hier in deze. Ja, soort van bruine koets.
4: Ja, maar we zijn allemaal heel spontaan. Pakken we dingen op die moeten gebeuren. Ja. Dus een beetje koffie zetten.
5: Hij heeft net voor het eerst in zijn leven eieren gekookt.
4: Oh,
2: verleden. Ja, dat is echt te zien. Nou, Schipper Jan, ik wil u graag even storen.
6: Oh, okay.
2: Ik wil graag even zien hoe u straks de boot gaat opstarten.
6: Oké. Okay. Nou, dan
2: ik wil even meenemen. Ja, je zit net aan het ontbijt. Alhoewel het bordje leeg is.
6: Nou,
2: dus dat
6: scheelt.
2: Ja, precies. Ja. Teetje wordt wel koud. Nou, sorry. Eet smakelijk, hè? We lopen even verder naar de voorkant van het schip, de Terra Nova. Het verenigingsschip van Museumwerf Friesland. De achterkant. Oh ja, ik zeg dat verkeerd, hè? Oh ja, ik heb het gelijk gecorrigeerd. Ja, dat is hoe het hoort, hè? We lopen de trap op, de rode trap. Naar boven. Dan staan we weer buiten. Kruip door, sluip door. Zo, dit is uw onderkomen, hè, Jan? Even kijken, alles is van hout en een enorm stuur. Een enorm gevaarte staat voor ons. En straks iets voor half 9.
6: Ik weet het te sturen, maar je kan dat vergelijken met de cockpit. Hè?
2: Ja, het is echt.
6: Vanuit hier bedien ik alles.
2: De cockpit voor de schipper.
6: Schipper, ja.
2: Hoe heet dat?
6: Het heet de stuurder. Ja, hier het. Ja.
2: En iets, ja, om 9 uur gaan jullie vertrekken. Gaat dat allemaal lukken?
6: Dat gaat lukken hoor. Ja, het is mooi stil weer. En zonnetje erbij, dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, ik zie al een grote glimlach op uw gezicht. Heeft u er zin in?
6: Ik heb er zin in, ja, zeker. Varen is altijd. Ja, daar doe je het allemaal voor. Hè? Dus, ja.
2: Het stroomt door uw bloed, het schippersbloed.
6: Ja, vanaf. Ik ben nu 76, ik doe het vanaf mijn 15e. Dus,
2: jeetje, wat een lange tijd. Ja, en dit schip is ook al bijna 100 jaar oud.
6: Ik heb het schip gekocht in 1994. Heb ik er nog vracht mee vervoerd. Maar toen ben ik al lid geworden van de historische bedrijfsvaartuigen, de vereniging. En na 10 jaar in eigen bezit gehad heb ik het aan die vereniging geschonken. En beloofd om vrijwilliger te blijven. Dus dat doe ik nu al 22 jaar.
2: Zo, dat is een behoorlijke tijd. Ik zie heel veel knopjes en schuifjes en ook heel veel kopjes thee en water. Die zijn van nu, denk ik, voor gisteren tijdens het varen. En ik zie ook technologie aan de rechterkant, een soort route. En ook welke boten er varen. We zagen net al de boot Neeltje. Dan kon u precies zien hoe zwaar en hoe lang en hoe breed die boot was. Dat is wel echt mooi aan de technologie van vandaag.
6: Het is een soort grote tom-tom, zeg maar dan voor de scheepvaart. Maar hier aan boord hebben we een AIS, een Automatic Identification System. Daardoor zenden wij iedere paar seconden een signaal uit. Maar dat doen ook andere schepen. Ja. En daardoor kunnen wij ze hier terugzien op de computer. Zeg maar.
2: Ja, dat is echt goed om te zien, want dat is wel nodig. Hoe gaat de route vandaag, Siska?
3: De route vandaag gaat via de Zuidersluis, hier in Nieuwegein. En dan het Amsterdam-Rijnkanaal op. En dan richting Amsterdam.
2: Kijk, dus de mensen kunnen nog wel langs de kant misschien een glimp opvangen van deze mooie historische schepen.
3: Ik zou het zeker doen. Als je die vloot voorbij ziet komen, dan krijg je kippenvel.
2: Dus kunt u die bel even luiden? Dat vinden we leuk. Kan dat? Ja,
1: daar gaan we. Schip ahoy.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5:00 vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
23: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
24: Dit is een uittip.
25: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties, zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
24: Dit was een uittip.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: Vroeg op zondag. Met

0: Libido.
1: En zo eindigde die opeens. George Ezra met zijn Budapest. Ja, een stad waar ik een tijd niet geweest ben. Misschien jij wel, laat het eens weten. Het zal daar ook wel behoorlijk warm zijn op dit moment. Welkom op deze zondag 2 augustus, vroeg op zondag. We hebben al een uurtje achter de rug en we gaan nog lekker een uurtje muziek maken. Wat tips weggeven, kijk ook nog even bij de natuur. Fijn dat jij luistert. De koffie heb ik er even bij gepakt en het is stil, heel stil. Op straat, op de redactie, overal. Ik vind het ook wel eens lekker. Wat jij, laat het weten via de app, via RTV Utrecht, contact met de studio. Ik zit hier met een mankpoot, met ja, het gevolg van de vierdaagse lopen. Moet je ook maar niet zo eigenwijs zijn. Maar wel een kop vol leuke herinneringen. Dat is dan ook weer zo.

Hij kon alle kanten op met zijn stem. Het was een geweldige artiest, Prince, te vroeg overleden. Ik ben er nog altijd heel trots op dat ik hem gezien heb in de Galgenwaard. Sign of the Times, in 1988 was hij dus hier in Utrecht. Ja, dat was echt een belevenis. Dit was uit 1994 The Most Beautiful Girl in the World. Opgedragen aan een dame waar hij toen helemaal gek op was. Maar ja, welke dame was dat? Dat was niet zijn muze, zal ik maar zeggen. Dit was ene Mete Garcia, ik ken haar verder ook niet. Ze hebben 4 jaar zijn ze samen geweest en in 2000 scheiden zij alweer. Ja, zo ging dat met Prince. Dat is een onstuimig leven. En in die tijd liet hij zich kennen als Tafkap, the artist formerly known as Prince. Maar wij noemen hem gewoon Prince. En dit is Taylor Swift.

66 en ook toen namen de Beach Boys het er lekker van op het strand. Fijn dat je luistert, het is vroeg op zondag. En we hebben nog wat aardige tips voor je, dingen die je kunt gaan doen. Bijvoorbeeld, ik had hem al eerder gezegd, het Volksbuurtmuseum, die slaan we nu even over. Maar ook Museum Wassenhoek, dat is leuk, daar kom je niet zo snel. Maar dat is een museum dat gaat speciaal over de geschiedenis van Nieuwegein, Vreeswijk en Jutphaas. Sinds 1990 gevestigd in de boerderij Geinoord 11 in Nieuwegein. In 1971 werd Nieuwegein gesticht, voor wie het dan toevallig niet weet. Jutphaas en Vreeswijk werden opgeheven. En die bestonden al, die plaatsjes, sinds de middeleeuwen. De nieuwe stad werd vernoemd naar de oude nederzetting in dit gebied, Geinen. En hiervan zijn oude sporen nog zichtbaar. En die zie je dus in dat museum. En dat wordt beheerd door de historische kring Nieuwegein. Het is helemaal gewijd aan de geschiedenis van Nieuwegein. Bodemvondsten, interactieve presentaties, je kunt er van alles vinden. Vandaag is het bijvoorbeeld open op zondag van 2 tot 5 uur. Als je denkt, hé, daar wist ik niks van, dat lijkt me wel eens leuk. Een andere, ja, die is altijd goed. Oude Water, wat sowieso heerlijk is om even rond te lopen. Wil je meer weten over de heksenvervolging? Ga dan naar het museum De Heksenwaag in Oude Water. Ontdek daar een bijzonder verhaal over rechtvaardigheid en menselijkheid. In de 15e, 16e en 17e eeuw werden mensen, en natuurlijk vooral vrouwen, beschuldigd van hekserij. In veel Europese steden liep dat echt slecht af. In Oude Water was het anders. De waag was uniek in Europa. Wie werd beschuldigd, kon hier eerlijk worden gewogen. Zo kreeg je de kans om je onschuld te bewijzen. Ja, dat durft natuurlijk toch sowieso allemaal helemaal niet. Maar het is geschiedenis en dat maakt de heksenwaag wereldberoemd. Dagelijks open van 11 tot 5 uur. En in juli en augustus ook op maandag. En ik weet dat ze daar op woensdag ook een hele leuke markt hebben. Dus ook de moeite waard. Zo nog een paar, onder andere de botanische tuinen in Utrecht.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, geweldig liedje, vind ik persoonlijk. House am See van Peter Fox uit 2008. Het was, geloof ik, zijn eerste single. En in het begin nog niet eens zo'n grote hit. Later wel, ook in Nederland en in Oostenrijk. In Duitsland zelf stond het zelfs 70 weken in de Duitse hitparade. Hier kwam het ook heel ver. Het is een beetje een nostalgisch liedje van Peter Fox over zijn geboortedorp of geboortestad. Aan het einde van de straat, het huis aan het meer. Dus niet aan zee, maar aan het meer. Hij gaat er weg, heeft geluk in het spel, maar wil toch weer terug naar zijn huis am See. Prachtig. Je luistert naar Radio M Utrecht. Oh. Ik had het net over de botanische tuinen, die vind je op het Science Park in Utrecht. In juli zijn er niet zoveel activiteiten, maar je kan er gewoon naartoe. Vanaf 2 augustus, vandaag dus, kun je weer mee met een imker om meer te leren over bijen. Dus vanaf vandaag kan dat weer. De tuin is verder de hele zomer open van 10 tot 4:30. En je vindt de botanische tuin aan de Boedapestlaan, daar is die stad weer, nummer 17. En even kijken, ik blik even vooruit op van de week. Zondag 16 augustus, dus over 2 weekjes, is er voor de 59ste keer de Kastelentocht. Op die dag rijden koetsiers met hun authentieke aanspanningen een prachtige tocht langs een aantal kastelen en landgoederen van de Utrechtse lustwaranden in de omgeving van Doorn. Met aanspanningen, paarden en menners, het wordt hartstikke mooi, kun je ook oude koetsen bewonderen. En de koetsiers die leggen van alles uit over dat werk van vroeger. Op het terrein van Huis Doorn, want daar moet je zijn, zijn ook allerlei activiteiten en ambachten te zien en mee te maken. Die ochtendrit, als je die mee wil maken, is van 10 tot 11:30. En 's middags wordt er ook gereden met die koetsen van 2 tot 4:30. Kijk even voor alle informatie op de website van huisdoorn.nl. Wat sowieso ook heel leuk is om gewoon eens langs te gaan.

You Ever Loved a Woman, Bryan Adams op Radio M Utrecht. Dat was uit 95 en daarvoor de Supremes 30 jaar ouder uit 65. Ik heb nog een kleine tip voor je in Utrecht. Deze maanden, juli, augustus, organiseert De Utrechter. Dat is een groot café-restaurant schuin tegenover het Centraal Station. Elke dinsdagavond met Up Beatles, een reek zomerse pubquizzen. Elke keer een ander thema. Denk aan Friends, foute muziek en vooral de nadruk op de 90s, de jaren 90. En deze dinsdag testen ze jouw kennis over foute muziek. Bereid je voor hoor, op guilty pleasures, foute hits en de allerbeste meezingers. Nou, neem een collega of vrienden mee. Ga gewoon kijken en kijk even op de website van deutrechter.nl.

De Eagles uiteraard op Radio M Utrecht. Ik wens jou een hele fijne zondag. En heel veel plezier bij M voor elkaar zo dadelijk met Koop. Die is natuurlijk al hartstikke druk bezig op de redactie. Tot gauw weer. Hoi.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
4: Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M voor elkaar met Koop Geersing.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: een avondje schrijven aan de eettafel in één ruk tot aan de vroege ochtend. En bij de opname klonk het nog niet goed. Tot een fluitist die toevallig in de studio ernaast werkte spontaan meespeelde. In één keer stond de plaat erop. Jacques Dutronc.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal.
0: Nee, Jacques Dutronc. Ik zei het net nog. Dus dat begrijp ik niet.
2: En voor elkaar. Radio M Utrecht.
0: Nou, goedemorgen zeg. Ja, 6:10. Ik heb net nog even gebabbeld met Lisbeth. En zij doet je de groeten. Ze is weer op pad. En ik heb vanochtend lang stilgezeten buiten voordat ik hier naartoe kwam. Gewoon zitten, zonder doel, zonder telefoon. Dat doe ik eigenlijk veel te weinig, merkte ik. En het was een goede herinnering aan hoe fijn dat eigenlijk is. Het is nog volop zomer, maar in het licht zit al iets van straks. In M voor elkaar heb ik mooie uittips voor je en zoeken we samen. Ik kreeg een appje van Marcel Kocher over Museum Warsenhoek. Dat vind je aan de Geinoord 11 in Nieuwegein. In het natuurkwartier, Park Oudegein is dat. Het museum zit in een historische boerderij en is gewijd aan de cultuurhistorie van Nieuwegein en de vroegere dorpen Jutphaas en Vreeswijk. En Marcel meldt dat Museum Warsenhoek vandaag en woensdag en zaterdag open is van 1 tot 4 uur. Dank je wel. Straks de zoektocht die we gisteren uitzetten. Ik ga nog even bellen met Gerard, die was er gisteren bij. En zoek jij iets, dan mag je appen via de RTV Utrecht-app of een mailtje sturen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dan gaan we weer naar Parijs. In een studio in Parijs was op een gegeven moment geen andere zanger beschikbaar. Eric Wolfson, die tot dan toe alleen de proefzang voor anderen inzong, kreeg zo de kans om zelf de hoofdzang te doen. Dit is Time van The Alan Parsons Project.

Uit 1967, de Beatles, of eigenlijk Paul McCartney en Ringo Starr. En nog steeds treden die twee samen op. Het is toch wat, hè? Dat zijn oudere heren, maar nog levendig als in die tijd. Nou, niet helemaal meer zo, hoor. Want je ziet wel aan het lopen en zo dat het allemaal wat minder is. En de stem, die is natuurlijk, heeft ingeleverd. Alhoewel, als je Ringo hoort zingen, dan zingt hij nog steeds hetzelfde. Beperkt bereik altijd, hè? Daarom schreven de Beatles ook liedjes voor hem die een beperkt bereik hadden. Niet heel hoog en heel laag, maar een beetje meer van hetzelfde, maar wel heel herkenbaar. Er is vandaag van alles te doen, dichtbij en net wat verder weg. Ik zet een paar mooie dingen voor je op een rij. En wil je er zelf eentje in de uitzending kwijt? Nou, laat maar weten, hoor. M voor elkaar, het rtvutrecht.nl of app maar even, dat mag ook, hè. Midden in Utrecht, in het Moreelse Park, is een heel weekend lang de best beach volleybal van Nederland neergestreken. Al sinds gisteren strijden de 12 beste teams op het zand en vandaag draait het om de halve finales en de finales. De dag dus dat de titel valt. Rondom het veld zorgen een DJ en een gastheer voor sfeer. Daar zijn eetkraampjes en van alles te doen voor jong en oud. Je hoeft niks te betalen, je loopt zo naar binnen. Kijk lekker mee. Vandaag bleef je de ontknoping dus in het Moreelse Park in Utrecht. En wat hebben we weer prachtig weer. Van het zand van de stad naar de kramen net buiten de deur. Op het exercitieveld in Woerden staan vanochtend honderden kramen en kleedjes vol met spullen die ooit van iemand anders waren. Dat is het mooie van een vlooie markt. Je zoekt niks bijzonders en toch loop je met iets naar huis. Antiek, curiosa, kleding, speelgoed, boeken, gereedschap. Het ligt allemaal op je te wachten. Loop er eens rustig langs, snuffel wat en laat je vooral verrassen. Dat is mooi, hè? De markt is al in volle gang op het exercitieveld aan de Oostsingel in Woerden. En er is nog een plek waar je vanochtend tussen oude spullen mag dwalen. In de tuinen van Slot Zeist slingert vanochtend een curiosa en antiek markt door het hele park. Ook leuk om rond te lopen. 150 kramen maar liefst, verspreid tussen het groen. Het is een begrip in de regio en je snapt waarom. De kraampjes staan in een sfeervol lint onder de oude bomen. En overal vind je wel iets. Neem de tijd, loop de slinger uit en ontdek dat ene voorwerp dat je niet zocht, maar wel wil. De deuren zijn al open, hoor, aan de Zinzendorflaan in Zeist. Slot Zeist dus. En dit is Extreme.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

zijn nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Die hoor je nog wel even hoor, de komende tijd. Ja, ja, ja, ja. Loopt tegen 10:30 op de vroege zondagochtend. Het Janskerkhof in Utrecht is misschien wel de mooiste plek voor een platenbeurs. Boom om je heen, een terras binnen handbereik en die luie zondagstemming die er vanzelf bij hoort. 26 kramen vol platen en cd's staan op je te wachten. En je weet hoe dat gaat. Je bladert, je twijfelt. En ineens heb je die ene plaat in handen die je jaren geleden kwijtraakte. Het lijkt wel M voor elkaar, maar dan daar op de platenbeurs. Vanaf 10:00 ben je welkom. En dat is al een half uurtje geleden op het Janskerkhof in Utrecht. En het kost je niets. Wil je juist even niks zoeken en alleen maar kijken? Dan kan dat ook. Verscholen in Zeist ligt de Dieptetuin. Een van de stilste plekjes die de stad heeft. De vrienden van de tuin houden hem bij, namens alle Zeistenaren. En dat merk je. Overal bloeit het, er hangt een rug.

0: die je bijna kunt aanraken. Nou, loop die paden maar eens af. Ga even op een bankje zitten en laat de bloemenpracht zijn werk doen. Voor niks, gewoon voor iedereen die het even nodig heeft. En de hekken zijn open, hoor, aan de Van Tetslaan in Zeist. En wie meer wil weten over wat er hangt, die kan zich laten meenemen. Wat is dat nou weer voor zin, Koop? Nou, luister maar. Op Slot Zeist hangt de tentoonstelling Tijdloos van schilder Ton Dubbeldam. En vanochtend loop je er met een kenner doorheen. Kunsthistorica Mirelle Nunes die leidt je rond. En ze doet dat al ruim 25 jaar. Niet achter elkaar, hoor, maar zo af en toe. Ze vertelt je de verhalen achter de doeken en laat je zien hoe Dubbeldam werkt. Klein gezelschap, een uur de tijd. Daarna kijk je anders naar wat je ziet, hè, en wat je gezien hebt. Zo werkt het toch. Het begint om 10:30. Je moet even aanmelden. Kan via slotzeist.nl. Je moet even haast maken. Nog ruim een minuut, hè, dan gaat het van start. Nou, gisteren gingen Joost en Gerard in de uitzending op zoek naar een grondboor. Goedemorgen, Gerard. Ja, Gerard luistert wel, maar hij denkt...
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, daar ben je.
1: Goedemorgen.
0: Jij zat zo al in die verhalen vast, denk ik. Maar blijf er even bij, want ik ga jou zo meteen even wat vragen, Gerard.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
0: Jullie gingen op zoek naar een grondboor, een rolstoelbus, een buurtbus, een bandrecorders. Bijzondere spullen met stuk voor stuk een mooi verhaal erachter. En wie weet heb jij thuis precies dat ene liggen waar iemand naar op zoek is. Of ken je iemand die kan helpen? Nou, doe je mee? In Meidrecht, laten we daar eens beginnen, daar woont Hans Pauw. Hij is helemaal gek van muziek afspelen via tape decks, bandrecorders. Het is een Nederlands woord voor tape deck. En er gaat volgens hem niets boven dat warme geluid. En de klank is heel mooi.
1: Het is gewoon super om te horen. Ja, ik heb banden van 45 jaar oud en dat blijft gewoon goed klinken.
2: Laat het even horen. Zo klinkt dat, hè?
3: Het klinkt wel heel vol, hè?
2: Heel vol, ja. Heel mooi. En dan die grote tapes, hè?
3: Ja. En breed, een breed geluid ook, denk ik, of niet, Hans?
1: Ja, het is gewoon, gewoon dat zuiveren dat, en dat hele mooie stereogeluid wat je hoort.
0: Oh, dat klinkt dat heerlijk, zeg. Nou, heb jij nog een bandrecorder staan? Wil je hem schenken aan Hans? Hij zou er zo blij mee zijn. Meld het ons. Van Montfoort tot Woerden en weer terug. Dat is het traject van buurtbus 505 of 505. En in die bus is het altijd feest. De bus rijdt al 20 jaar rond en kan nog goed wat nieuwe chauffeurs gebruiken. En dan word je collega van Jan de Graaf.
1: Weet je, je komt een heleboel mensen tegen. Dat zijn je vaste klantjes.
0: Ja.
1: En daar begin je een gesprek mee. En het is vaak heel gezellig in de bus. En soms hebben mensen behoefte om niets te zeggen. Zeggen wij ook niks.
0: Mag ook, ja.
1: Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je goed kan rijden.
0: Wat een gezellige collega moet dat zijn. Nou, wil jij daar chauffeur worden? Laat het ons maar eventjes weten. M voor elkaar het rtwutrecht.nl. En je maakt Wim Westland erg blij met een grondboor van 8 of 10 centimeter. Hij is namelijk tuinvrijwilliger bij Hospice De Meter in De Bilt.
4: Toen we de pergola wilden gaan zetten, bleek dat we geen grondboor hadden. En
0: Ik
4: wist zeker dat er eentje in de schuur zou staan, maar die was er niet.
2: Dus... Is die gestolen?
4: Dat weet ik niet. Ik kan ook scannen ook zomaar dat ze tegen de mensen zeggen, want we hebben meer dan 100 vrijwilligers op de hospice.
0: Ja, meer dan 100 vrijwilligers. Dus een grondboor van 8 of 10 centimeter. Nou, kijk even in je schuur. Je hebt er al heel lang niks mee gedaan. Wat doe je er nog mee? Geef hem toch aan Wim Westland. Hij doet zoveel mooi werk als tuinvrijwilliger bij Hospice De Meter in De Bilt. Ja, van de grondboor naar een rolstoelbus voor de 10-jarige Marley. Ze heeft een zeldzame neurologische hersenziekte en haar vader vertelt dat het tijd is voor een beter vervoersmiddel.
5: Alleen, we kunnen haar net nog met de nieuwe rolstoel in de auto krijgen. En de spullen die we mee moeten nemen moeten voor op de stoel en tussen de bank en... Allemaal lastig.
0: Ah, volg de inzameling op de site doneeractie.nl. Gerard, goedemorgen nogmaals.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat een verhaal. Ook een beetje een verdrietig verhaal, vind ik.
1: Ja, maar Marley is wel een heel vrolijk meisje.
0: Ja?
1: Vertelde Roy Broek. Ze is 10 jaar. En ze heeft dus die rolstoelbus nodig. We hadden de vader van Marley in de uitzending. Er is in totaal 30.000 euro nodig voor die bus.
0: Ja.
1: Tijdens de uitzending vertelde Roy dat er 10.000 euro inmiddels gepasseerd was.
0: Geweldig.
1: En na de oproep van Roy in M voor elkaar bleek dat er direct 1200 euro gedoneerd was. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik moet daarbij wel vertellen dat er iemand 1000 euro anoniem gestort heeft.
0: Ach, geweldig.
1: En de andere 200 euro is binnengekomen door verschillende mensen. Maar of je nou 1000 euro doneert te kopen of 1 euro... het is natuurlijk fantastisch dat je helpt. Het is het gebaar, je helpt, je doet iets voor een ander. Ik moet erbij ook zeggen, dat is ook natuurlijk fantastisch... de collega's van het AD Rivierenland... hebben gisteren ook een artikel aan Marley gewijd... met een mooie foto van haar en haar ouders in de krant. Dus helemaal precies kan ik dus niet zeggen... hoeveel er bij ons is binnengekomen... naar aanleiding van het gesprekje. De eindstandkoop, want hoeveel hebben ze nu binnengehaald... in totaal, alle acties bij elkaar... de eindstandkoop is nu 12.345 euro. Nou, ja. Het streven is om 25.000 euro... binnen te halen. En de gemeente gaat ook nog een stukje mee betalen. Dus ik denk dat het heel goed is allemaal.
0: Nou, laten we het op de voet blijven volgen. En wij wensen natuurlijk Marley een heel mooie nieuwe rolstoelbus toe. En haar vader Roy natuurlijk ook. Ja. En wat fantastisch dat er mensen zijn die dan denken... goh, ik kan het missen. Ik geef gewoon iets. En je hebt helemaal gelijk. Het mag ook een euro zijn.
1: Tuurlijk. En kijk even op doneeractie.nl. En zoek dan even op rolstoelbus voor Marley. Het is super makkelijk. Je maakt een bedragje over. Het wordt meteen afgeschreven. En het gaat naar het goede doel. Dus heel eenvoudig.
0: Ik ga daar meteen naartoe. En ik beloof bij deze in de uitzending dat ik ook iets ga doneren.
1: Hey, fantastisch, Koop. Fantastisch. Ja.
0: Fijn dat je erbij was. Kun jij helpen thuis? Je kunt appen met de RTV.

poëzie van Bluff aan de kust. Heb ik nog wat tips voor je? Ja. Er is vanmiddag van alles te beleven waar muziek of kunst de hoofdrol speelt. Ik heb er nog weer even drie voor je op een rijtje gezet. Van de townships van Zuid-Afrika naar een paviljoen in Amersfoort. Die reis maak je in de expositie From Township to Amersfoort. 11 Zuid-Afrikaanse kunstenaars gaan er een gesprek aan met de stille beelden van de Amersfoortse beeldhouwer Emiel van der Kruk. Je ziet het dagelijks leven met al zijn schoonheid en veerkracht. En je ontdekt dat de afstand tussen Kaapstad en Amersfoort soms kleiner is dan je denkt. Zonder files, zonder wachtrij. Vanaf 12 uur, dus dat is nog een uur en 20 minuten, ben je welkom in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof in Amersfoort. Van stille beelden naar geluid dat je nergens anders zo hoort. Op Fort Maarseveen strijken vanmiddag muzikanten neer met de meest bijzondere apparaten die je je kunt voorstellen. Machines vol knoppen en draden die nog het meest lijken op de computers uit oude science fiction films. Uit die modulaire synthesizers komt van alles. Zachte klanken om bij weg te dromen en beats waar je voetjes vanzelf van gaan. Neem een kleedje mee, zoek een plekje in het gras en laat de klanken over het fort drijven. Vanaf 12 uur gratis aan de Herenweg in Maarsen. En van elektronische klanken naar iets warms en akoestisch. In huis Gaudeamus in Beeldhoven laten twee accordeonistes horen hoe veelzijdig hun instrument kan zijn. Ilse Kok en Bernou de Heer die spelen samen en ieder apart. En ze schuwen niks. Van Bach en Brahms tot de tango's van Piazzolla, van barok tot eigen werk. Twee accordeons en een wereld aan klank die je misschien niet had verwacht. Ga zitten, luister, laat je verrassen door wat er allemaal uit de balgen komt. Het begint om 12 uur en de kaarten vind je op huizengaudeamus.nl. En dan nu, tussen de tips door, een klassieker die stiekem over moed en standhouden gaat. En die voor Martin is.

0: Ilse de Lange is dat. En ik kreeg een geweldig mooi appje van Kees van Harselaar. Die schrijft: goedemorgen, ik heb nog een grondboor liggen van 8 centimeter. Die kan die meneer wel krijgen met vriendelijke groeten. Nou, dat is natuurlijk precies waar M voor elkaar over gaat. Hè? Iets voor elkaar over hebben en iets voor elkaar opzoeken. Dankjewel, Kees. We gaan natuurlijk jou in verbinding brengen. En met degene die hierop zit te wachten. En dat is een tuinvrijwilliger van een hospice in De Bilt. Mooi hoor. Floris Lafebvre, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Bijna 10 voor 11. Ja, wat zal ik zeggen? Stralend weer buiten. Dat is een beetje het weer, denk ik, hè?
1: Inderdaad, er is vandaag weinig aan de hand. Het is een prachtige zomerdag in heel de provincie. De lucht is over het algemeen strakblauw van kleur. Er ontstaan de komende uren wel een aantal stapelwolken. Maar voor de rest schijnt de zon flink. De temperatuur loopt snel op. Momenteel is het al bijna zomers warm in het zuiden van de provincie met 23 of 24 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zelfs 29 of 30 graden in het zuiden van de regio. En in de stedelijke gebieden van Utrecht kan het zelfs nog wat heter worden. En daarbij blijft het eigenlijk zonovergoten de rest van de middag.
0: En wat voor soort nacht krijgen we? Want dat hele warme, plakkerige en zo zit dat er weer aan te komen.
1: Ja, dat zit er zeker weer aan te komen. Vanavond is het nog lang zonnig en warm in de provincie. Met rond een uurtje of 9 nog temperaturen van 23 of 24 graden. En in de stedelijke gebieden van Utrecht blijft die warme lucht nog langer aanwezig. En daar kan ook gerekend worden op een heuse plaknacht. Want daalt de temperatuur niet onder de 18 of 19 graden.
0: Ja.
1: En met die temperaturen als gevolg stijgt de temperatuur morgenochtend razendsnel. En er volgt een hele hete dag in de provincie Utrecht. Met temperaturen van uiteindelijk 33 of 34 graden, maar liefst.
0: Toe maar. Ja. Boventropisch, hè?
1: Boventropisch, inderdaad. Het is wel een van de warmste dagen van de week. Dinsdag nog een hele hete dag in de provincie met 33 of 34 graden. Het is dan ook wat vochtiger in de lucht. Dus voor de meeste mensen zal het dan een stukje minder aangenaam aanvoelen. En in die warme en vochtige lucht kunnen dinsdagmiddag en dinsdagavond een aantal fikse regen- of onweersbuien ontstaan.
0: Nou zeg, dat is nogal afwisselend de komende dagen.
1: Inderdaad.
0: Over een uurtje ga je daar nog even op in dan?
1: Zeker, Koop. Tot over een uurtje weer.
0: Tot over een uurtje, Floris. Luisteren wij naar Cat. Mooi.

0: disco. It ain't no country club either. This is LA.
1: M voor elkaar.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht. Dit is een uittip.
2: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders daarin brandt.
3: Dit was een uittip. Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
17: Geniet nu van uw

0: Bij de opnames wilde de zangeres de muziek zo hard in haar koptelefoon horen dat ze haar eigen stem nauwelijks hoorde. Toch bleef ze foutloos zingen. De achtergrondzang kwam van een zanggroepje waarvan een lid de moeder was van een latere wereldster. Weet je het nog? Denk even over na. Dit was Dusty Springfield.
1: M voor elkaar.
2: Koop Geersing.
0: Dat was de Sweet Inspirations. Dat waren de Sweet Inspirations. Een veelgevraagd achtergrondkwartet uit New York. Met onder andere Sissy Houston. De moeder van, inderdaad, Whitney. Die hebben ook nog bij Elvis gezongen. Hè? Dus die, ja, die stonden de hele week in de studio bij allerlei artiesten. En op podia. Nou, de ochtend gaat er langzaam vandoor. En in augustus voelt dat net even anders dan in juli. Iets urgenter, alsof de ochtend zelf ook weet dat het seizoen aan het kantelen is. Voorlopig krijgen we nog een hele warme 2 dagen. Morgen, overmorgen. Ik geniet er daarom maar dubbel van. Straks om 5:30 bel ik met Mark Reumerman van Sterrenwacht Sonnenborg. Want vanmiddag draait daar de Super Sunday Solar Science Show. Doe maar. Je kijkt recht in de zon door de grootste zonnetelescoop van het land. En bij M voor elkaar zoeken we samen, hè, misschien wel iemand die een rijdende buur zoekt voor de boodschappen nu de zomer al zover is. Of een buurtgroep zoekt handen om de speeltuin najaarsklaar te maken. En iemand zoekt misschien wel een kinderboek dat vroeger op de eerste schooldag werd voorgelezen. Zoek jij iets? Laat me weten. Dat mag via de RTV Utrecht-app of via de mail mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En er zijn van die liedjes die precies passen bij een ochtend als deze en bij een middag waarop je recht in de zon kijkt. Chris de Burgh schreef er een op zijn album Spanish Train and Other Stories. Het gaat over een ruimtereiziger die van heel ver naar de aarde komt met een boodschap van vrede en van liefde voor een pasgeboren kind. Het oude kerstverhaal, maar dan verteld alsof die ster boven Bethlehem een ruimteschip was dat door de nacht reisde. Het is een lied over licht dat van ver komt, over hoop die je van bovenaf bereikt. Laat je maar meenemen. A Spaceman Came Traveling, Chris de Burgh. Dit liedje van M is voor jou.

Everything I Own werd oorspronkelijk geschreven door David Gates als eerbetoon aan zijn overleden vader. Al denken luisteraars vaak dat het over een geliefde gaat. Het origineel dus van zijn band Brad. En deze versie kreeg net na zijn vertrek bij Culture Club bewust die reggae-sound van een eerdere cover mee. Boy George. 17 over 11, Radio M Utrecht. M voor elkaar nog tot 12 uur. En daarna hoor je Joost met muziekplezier. Bij Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven draait het vanmiddag om een oud ambacht dat verrassend actueel is. Maaien met de zeist. Heb je er zelf een op zolder liggen? Neem hem dan mee. Ze kijken hem voor je na en je mag hem meteen uitproberen in het gras. Voor de kinderen is er van alles te doen, dus verveling krijgt geen kans. Het is precies het soort middag waarop je de tijd even vergeet. Trek je oude schoenen aan en kom vanaf 1:30 naar de Heuvellaan in Tienhoven. Streekmuseum Vredegoed. In de inspiratietuin in Cabauw laten vier plaatselijke kunstenaars hun beelden en schilderijen zien, midden in de kas, tussen het groen. Zelfs de kinderen van de basisschool doen mee met beeldjes van speksteen. En loop je daarna de tuin in, dan wachten hier nog meer beelden van kortenstaal en van hout tussen de bloemen en de paden. Het is een middag om rustig rond te dwalen en je te laten raken. De poort aan de Cabauwse Kade in Lopik staat vanaf 1:30 voor je open. En wil je vanmiddag juist zelf iets doen? Dan kan het ook. Op het Berlijnplein in Utrecht namelijk is het elke zondag tijd voor spelletjes. En vanmiddag draait het om Mahjong. Of het spel nu al jaren gespeeld wordt bij jou thuis, of je hebt het nog nooit aangeraakt, maakt niet uit. Je schuift gewoon aan, je leert het gaandeweg en ontmoet zomaar nieuwe mensen. Dat is leuk, hè? Het mooie ook, je komt voor het spel en je gaat naar huis met een praatje. Schuif vanaf 1:30 aan op het Berlijnplein in Utrecht. Stukje muziek weer.

0: Risk It All. Het begon als een vrolijk uptempo nummer, maar veranderde tijdens de opnames in een romantische, bijna plechtige rumba met mariachi en vloeden. In de bijbehorende clip, misschien al gezien op tv, trouwt de zanger en zie je zijn hele leven met zijn geliefde in een paar minuten voorbij flitsen. Bruno Mars was dat. 11:30, Radio M Utrecht. Wat schiet die ochtend toch snel op, hè? Er valt vanmiddag ook nog van alles te beleven. De openlucht, muziek, natuur, een oud verhaal onder de bomen. In het park Boom en Bos in Breukelen klinkt vanmiddag weer live muziek op het parkpodium. En deze zondag is extra feestelijk. Het is een samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, die haar 15 jaar bestaan viert. Van harte gefeliciteerd. De Utrechtse coverband The Kingbirds die trapt af. Rapper Skippy Cup uit Maarsen vult de pauze. En feestzanger Marciano Metz die sluit af. Wat een feest. Zoek een stoel, drink iets, laat de middag komen zoals die komt. Vanaf 2 uur kost je niks in het park in Breukelen. En wie liever de benen strekt, kan een gids achterna. Landgoed Beerschoten bij De Bilt hoort bij de Stichtse Lustwarande, die bijzondere gordel van buitenplaatsen langs de heuvelrug. Vanmiddag loop je er met een gids doorheen, die je meeneemt langs de mooiste plekken en je de geschiedenis van het gebied vertelt. Honden mogen mee, aan de lijn. En trek stevige schoenen aan. Voor een rolstoel is het pad helaas niet geschikt. Het begint om 2 uur bij het bezoekerscentrum aan de Hollebilt. Reserveren doe je op utrechtslandschap.nl. En op de zolder van het oude stadhuis van Oudewater is een expositie ingericht over Johan Schouten. Schilder, schrijver, verzamelaar die zielsveel van zijn stad hield. Je ziet zijn werk en je stuit er op de maquette van het oude Oudewater zoals het eruit zag tijdens de Spaanse belegering. Een stukje geschiedenis dat ineens heel dichtbij komt. Loop de trap op, neem de tijd, laat je verrassen. Vanaf 2 uur, welkom aan de Visbrug in Oudewater, kost je niks. Er is iets bijzonders aan de zon. Ze is er elke dag, zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks nog naar kijken. En tegelijk is het de enige ster die we van zo dichtbij kunnen bekijken. Stel je voor, je staat in het hart van Utrecht. Je klimt naar een oude sterrenwacht. En je kijkt door de grootste zonnetelescoop van het land recht in het vuur van die ster. De vlekken, de uitbarstingen, het borrelende oppervlak. Dat kan vanmiddag tijdens de Super Sunday Solar Science Show bij Zonneborg. Ja, aan de telefoon moet ik dan met iemand spreken die daar alles van weet. En dat is Mark Reuvenman van Zonneborg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Jij bent vrijwilliger. Wat een prachtig vrijwilligerswerk, zou ik bijna zeggen.
1: Zeker, ik ben vrijwilliger bij Museum Sterrenwacht Zonneborg. Ik doe dat nu al bijna 14 jaar met heel veel plezier en passie.
0: Ja.
1: Samen met zo'n 80 tot 100 andere vrijwilligers die zijn verbonden naar Zonneborg.
0: Geweldig. Mark, even dan een vraag aan jou persoonlijk. Waarom ben jij daar destijds vrijwilliger geworden? Wat trok

0: Ik ben zelf docent. Ik heb eigenlijk een financieel-economische achtergrond, maar ik geef ook les. Ik vind het heel leuk om mensen dingen uit te leggen. En de zon is natuurlijk onze belangrijkste energiebron. En is onlosmakelijk verbonden met het leven op aarde. Dus ja, ik vind dat het de hoogste tijd is dat mensen meer te weten komen over dit zeer interessante hemellichaam.
1: Ja, dat kan vanmiddag. Ik begrijp dat er gekeken wordt naar de zon. Hoe werkt dat en wat is er dan precies te zien?
0: Ja, er zijn verschillende dingen te doen vanmiddag. We kunnen ook naar de zon kijken. Als ik naar het weer kijk, dan ziet het er goed uit.
1: Ja.
0: Dus het is echt weer voor Zonneborg. Het is zonnig, maar ook niet te warm. Het is perfect voor een middagje Zonneborg. Daarna kunnen we door een telescoop kijken naar de zon. Dat kan op Zonneborg op een veilige manier. En je mag zelf natuurlijk nooit kijken naar de zon. Niet in de verre kijken, niet met een telescoop. Maar op Zonneborg kan dat wel. En dan kunnen we zien dat de zon eigenlijk een heel actief hemellichaam is. Dan kunnen we zonneuitbarstingen zien aan de rand van de zon. En met een andere telescoop kunnen we de zonnevlekken zien waar je het net over had.
1: Ja, ja. Vertel eens even van die uitbarstingen.
0: De zon is een heel actief hemellichaam. Eigenlijk een hele grote gasbol, een gloeiend hete gasbol. Het oppervlak is zo'n 6000 graden. En er zijn regelmatig zijn de uitbarstingen te zien aan het oppervlak van de zon. Die kunnen we op Zonneborg dus heel goed laten zien. Dus dan zie je eigenlijk de zon in het licht van gloeiend waterstofgas.
1: Oh, kijk eens aan zeg. Dat hebben we nog nooit gezien natuurlijk.
0: Ik denk als je in de Zonneborg komt, dat je de zon met andere ogen gaat zien.
1: Ja, dat denk ik ook. Het is natuurlijk een telescoop, die versterkt het beeld. Hè. Die haalt als het ware de zon dichterbij. Maar ja. Die, ja, de zon is zo ongelooflijk fel en licht. Je zei het al, je mag daar niet zomaar in kijken. Zitten daar allerlei filters tussen?
0: Ja,
1: zit dat in
0: ja, er zit een heel goed filter op. Die haalt 99,9% van al het licht weg. Maar dan is de zon nog fel genoeg om een heel mooi helder beeld te krijgen van de zon.
1: Als je als bezoeker nou vanmiddag door die telescoop kijkt en je ziet voor het eerst die zon van zo dichtbij, wat zie jij dan gebeuren? Wat is het dat mensen dan als eerste overvalt?
0: Wat ik altijd bij vertel, is dat de zon veel groter is dan de aarde. Je kunt zo'n 109 aardbollen op een rij leggen en heb je de middellijn van de zon.
1: De doorsnede, ja.
0: De doorsnede. En als ze dan kijken naar de zon en ze zien die zonneuitbarstingen, dan realiseren zij zich dat die zonneuitbarstingen enkele malen groter zijn dan onze eigen aarde. En dat geldt ook voor zonnevlekken. Die zonnevlekken die zijn vaak net zo groot of groter dan onze eigen planeet.
1: Zo.
0: Dus en dat geeft verwondering bij mensen.
1: Ja.
0: Dus het is niet eens ons doel om, om mensen met heel veel kennis naar huis te laten gaan. Het belangrijkste doel is eigenlijk het oproepen van verwondering.
1: Ja, ja. En na die 14 jaar dat jij als vrijwilliger daar werkt, verwondert het jou ook nog blijkbaar steeds?
0: Zeker, absoluut.
1: Ja, je hebt nooit iets van dat heb ik al gezien?
0: Absoluut niet, want ook door de bezoekers ga ik zelf vaak ook weer met huiswerk naar huis.
1: Ja,
0: soms stellen bezoekers vragen dat ik denk, ja, dat moet ik thuis ook even opzoeken. Je kunt het niet alles weten.
1: Nee. Zonneborg is zelf ook een bijzondere plek. Hè? Het is een oude sterrenwacht midden in de stad. Hoe ziet de zondagmiddag er vanmiddag zeg maar uit met bezoekers die van boven tot beneden door het gebouw dwalen?
0: Ja, er zijn heel veel dingen te doen. We kunnen door een telescoop kijken. Maar we hebben natuurlijk ook de Super Sunday Solar Science Show. Dat is toch weer iets anders. Dat doen we in de collegezaal.
1: Ja.
0: En dat doen wij elke eerste zondag van de maand. En in die voorstelling kom je van alles te weten over de zon. En dat doen we met proefjes en plaatjes. We laten zien hoe de zon werkt. En kinderen en deelnemers kunnen daar ook actief aan meedoen.
1: Ja, ja. Dus alle mensen die daar komen, die hebben nog keuze vanmiddag wat ze willen. En wat je al zei, hè, je hoopt eigenlijk dat mensen, als ze weer naar huis gaan, vooral die verwondering hebben gekregen.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, ja.
0: We kunnen naar een telescoop, maar we kunnen ook het bastion bezoeken. Het bastion, dat dateert zelf uit 1552. Dus die sterrenwacht is gebouwd op een oud fort. Het is een van de best bewaarde bastions van Noordwest-Europa.
1: Geweldig, ja.
0: Maar je kunt ook de museumtuin bezoeken. Het is prachtig weer daarvoor.
1: Ja, dat is het zeker. Maar het is dus eigenlijk een stuk geschiedenis op zich. Hè? Je gaat even terug in de tijd.
0: Ja.
1: En hoort dat niet heel erg bij het heelal?
0: Zeker, want heel diep in het heelal kijken is ook terugkijken in de tijd.
1: Dat
0: als we naar de zon kijken, dan zie je ook hoe de zon er 8 minuten geleden uitzag.
1: Dat is het, hè. Je kijkt dus terug in de tijd. Dat vind ik zo bijzonder. Ik heb nog één vraag voor je. Jij staat vaker bij die telescoop dan wie dan ook. Is er één ding aan de zon, één detail of één moment waar jij zelf na al die keren nog steeds even stil van wordt?
0: Misschien is dat een evenement dat binnenkort te zien is vanuit de eigen achtertuin.
1: Vertel.
0: Want dan op 12 augustus, woensdag 12 augustus, is er namelijk een zonsverduistering te zien, een gedeeltelijke vanuit Nederland. De maan schuift dan gedeeltelijk voor de zon. Dat verschijnsel begint 's avonds om 7:15 en is maximaal rond 7:45. En dan is zo'n 88% van de zon bedekt.
1: Ach, dat is best veel. Hoe kunnen we kijken?
0: Dan moet je kijken door een eclipsbril. Je mag dus niet met de blote ogen of in de verrekijker naar de zon kijken. Nee. Maar gebruik een eclipsbril of maak een gaatje in een stuk karton en projecteer de zon op een wit vel. Dus niet door het gaatje naar de zon kijken. Dus probeer op een veilige manier te kijken.
1: Dat is een belangrijke. Dus dat is woensdag over een week. In de vooravond.
0: Over een week.
1: Geweldig. Ja. Ja. Mark, dank je wel. Het klinkt in ieder geval als een middag om even je hoofd helemaal in de hemel te steken. De Super Sunday Solar Science Show is er ook vanmiddag te beleven bij Zonneborg aan de Zonnenburg in Utrecht. Alle tijden vind je op zonneborg.nl. Kijk omhoog of beter nog, kom langs. En kijk recht in de zon, maar wel via de telescoop van Zonneborg. Mark, ik wens je een prachtige zondag en heel veel plezier vanmiddag ook.
0: Dankjewel.

0: Because we believe, Bocelli en Borsato, Radio M Utrecht. Ik heb nog een paar mooie dingen voor je, voor wie deze zondag nog even wil laten duren. En wil je zelf iets kwijt? Ik roep het dan nog maar. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Kasteel Amerongen. Daar strijkt vanmiddag de jazz neer. Met pianist Frans van Chaussy en zijn muzikanten. Ze spelen zijn nieuwste werk, een 9-delige suite, waarin die psychologie en jazz samenbrengt. Dat moet wat zijn. Het ene moment een lyrische melodie, het volgende een uitbarsting van improvisatie. Je zit onder een ruime overkapping met uitzicht op de tuin, dus je zit droog en in de schaduw. Nou, je zit vooral in de schaduw, hoor, zeg ik, want droog is het al vanmiddag. Het begint om 2:00, is een beperkt aantal kaarten. Kun je vinden op kasteelamerongen.nl. Van muziek op een kasteel naar poëzie op de stoep. Wist je hoeveel taal er verstopt zit in je eigen stad? Op gevels, stoepjes, paaltjes. Vanmiddag stap je op de fiets voor een tocht langs de straatpoëzie van Utrecht met een student Nederlands als gids die je alles vertelt over de gedichten onderweg. Wie ze plaatste, waarom. En halverwege is het tijd voor een drankje. Neem wel je eigen fiets mee, want je kan niet achterop bij hem of bij haar. Want de tocht gaat altijd door, wat voor weer het ook is. Nou, kijk eens naar buiten, zou ik zeggen. Om 2:00 start bij de bibliotheek op de Neude in Utrecht. En dan sluiten we af met muziek op een fort aan het water. Op Fort Jutphaas in Nieuwegein opent vanmiddag een nieuw seizoen van huiskamerconcerten. En Britta Maria bijt het spits af met Franse chansons. Muziek waar ze een diepe liefde voor heeft. Samen met pianist Maurits Fonsen maakt ze ook Nederlandstalige liedjes met teksten in onze eigen taal, maar met de zwier van het Franse chanson. Misschien klinkt er ook iets voor haar ode aan Lisbeth List, want die zingt zij ook. En vanaf 4:00 ben je welkom op het fort in Nieuwegein. En het is gratis.
1: De zomer
2: vier je bij ons.
3: And the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most tunnering, storming,

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Rita Coolidge, All Time High. Heerlijk voor deze zondagochtend.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Hey, Joost. Joost, die is zo meteen na 12 uur. Joost, pak je spullen even uit. Ga koffie halen. Tussen 12 en 2, muziekplezier. Maar we gaan eerst even naar Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemorgen weer.
2: Koop, een hele goede morgen.
0: Stralend weer in de straat. Dat wordt een mooie middag, denk ik, hè?
2: Het wordt een prachtige zomermiddag inderdaad, Koop. Met heel veel ruimte voor de zon. Enkele dunne flarden met sluierbewolking die af en toe overtrekken. Maar voor de rest is het lucht gewoon strak blauw van kleur. En temperaturen die schieten omhoog. Momenteel is het al bijna zomers warm in het zuiden van de regio met 25 graden. En uiteindelijk wordt later deze middag de maximumtemperatuur van 28 of 29 graden maar liefst bereikt. En hierbij waait er een matig briesje uit het noordoosten.
0: Nou, kijk eens aan. Daar hebben we niet zoveel aan, want het wordt ook een plaknacht, begrijp ik, hè?
2: Inderdaad, ja, de bewolking neemt iets toe vanavond en vannacht. En daardoor kan de temperatuur niet verder dalen dan 18 of 19 graden. En in de stedelijke gebieden komt het kweek zelfs niet lager uit dan een graadje of 20. Daar blijft die warmte echt nog eventjes aanwezig. En na een relatief warme nacht hebben we morgen een zeer hete dag voor de boeg. Met temperaturen die uiteindelijk gaan uitkomen tussen de 30 en 34 graden.
0: Jongen.
2: In grote delen van de provincie. En daarbij is er veel ruimte voor de zon, enkele wolkenvelden. En later op de dag kan er misschien een enkele verfrissende bui vallen.
0: Is dat de voorbode van het hele week?
2: Ja, dinsdag is er ook nog een hele warme dag in Utrecht. De luchtvochtigheid neemt dan wat toe. Dus het wordt echt een hele broeierige en benauwde dag met maximumtemperaturen van 30 graden of meer. Ook dan is er veel ruimte voor de zon, maar in de loop van de middag dan ontstaan er op meerdere plaatsen regen- en onweersbuien. En nadat die regen- en onweersbuien dinsdagavond de provincie zijn uitgetrokken, draait de wind erachter naar het noordwesten en dan wordt er wat koelere lucht aangevoerd.
0: En dat betekent?
2: En dat betekent op woensdag en donderdag eigenlijk zeer aangenaam zomerweer in de provincie met 23 tot 25 graden overdag. De zon doet mee, er ontstaan stapelwolken en op de meeste plaatsen blijft het vaak droog.
0: Oh, dat is een hele afwisselende week, hè?
2: Inderdaad.
0: Van heel heet tot, nou ja, tot lekker, zullen we maar zeggen, hè?
2: Heerlijk inderdaad, Koop.
0: Ja. Fijn dat je erbij was vanmorgen, zou ik weer zeggen.
2: Dankjewel, Koop. Jij ook.
0: Ik wens jou een fijne zondag en tot de volgende, hè?
2: Tot de volgende keer.
0: Geniet van Joost.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
10: Dit is een uittip.
11: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Dit was een uittip.

dank aan Koop die de studio heerlijk netjes heeft achtergelaten. Een nieuwe muziekplezier met ABBA op Radio M Utrecht. En de zomer vier je bij ons met Modern Talking. En je doet het lekker rustig aan. Dus als je nog aan de spelletjes gaat vandaag in de tuin in de zon. Je hoeft niet te winnen. Hè. Je kan ook gewoon tevreden zijn met het feit dat je mee hebt gedaan aan dat spelletje.

0: op deze zonovergoten zondag. Muziekplezier. Ja, waar heb je zin in vandaag? Laat het maar weten. You can win if you want. Modern Talking. Je hebt ook niks te verliezen hier. Met René Vroeger en Whalen. Lekker genieten. En Elvis Presley.
1: Muziekplezier.
2: Verras jezelf of een ander met muziek op verzoek.
1: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl.

0: als dat Eric Clapton niet is op Radio M Utrecht. De show vol verrassingen. Elke vrijdag, zaterdag en zondag muziekplezier tussen 12 en 2. En nu heb ik het genoegen met Joep. Goeiedag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt een plaatje voor Bert Plomp aangevraagd.
1: Dat klopt. Maria van PJ Proby, als het kan.
0: Ja, leg even uit. PJ Proby, voor iedereen die niet weet wie het is.
1: Oké. Een zanger uit de jaren 60 die in Engeland uit zijn broeken scheurde. Oh. En daarom geboycott werd voor alle theaters.
0: Oké.
1: Hij mocht niet meer optreden.
0: Hij was een beetje eigenzinnig.
1: Nou, niet eens eigenzinnig. Het was gewoon een beetje een moderne act. En de man die had een strakke broek aan en de scheurde die uit. Dat is daarna wel een soort act geworden.
0: Ja.
1: En Engeland vond dat niet zo prettig.
0: Nee, want tegenwoordig heb je gewoon broeken waar scheuren in zitten, hè? Dat is dan mode.
1: Ja, ja. Nou, Nee, maar toen de tijd kon dat niet. En zeker de Mary Whitehouse, die heeft hem toen geboycott. Die zei van, je komt nergens meer in theaters om op te treden.
0: Maar goed, gelukkig gaat het om de muziek. Ja, en daar staat als een huis.
1: Ook. Ja.
0: Maria, en die Bert, die houdt er ook. Wat is jouw verbindenis met Bert, als ik vragen mag?
1: Bert is een schrijver, die schrijft hele leuke Utrechtse of hele leuke stukjes, merendeel over Utrecht, wat hij mee heeft gemaakt. Hij woonde vroeger in het Lodewijk Napoleon plantsoen, nu ergens in Ierland. En we blijken een gezamenlijke vriendin, Maria, te hebben.
0: Ach, dus vandaar
1: dat ik dacht van, nou, laten we dat nou eens voor Bert doen.
0: Oké, echt jullie, echt vriendin als in relatie of gewoon een vriendin?
1: Nou ja, vroeger, dat waren we 16, 17 of zo, weet je wel, hè? Uit die tijd. Dus het is wel een 50 of 60 jaar geleden.
0: Oké, en met wie ben je nu, als ik vragen mag?
1: Nu met Wiet en hij.
0: Oké, en hij, nou, dus in ieder geval geen Maria.
1: Nee, geen Maria. Er is ook nooit een song van uitgekomen, hoor. Dat is een beetje te moeilijke naam, denk ik.
0: Wat een mooi verhaal. Ik ga die plaat draaien en ik wens jou in ieder geval een heel fijn weekend.
1: Nou, jij ook. Dank je wel voor de moeite.

0: Je weet wat je te doen staat als je zin hebt in een lekkere klassieker zoals die van Manfred Mann. Voorbij is gekomen, The Pretty Flamingo en We Don't Need Another Hero van Tina Turner. Radio M Utrecht.nl. Rob de Nijs komt eraan, een mooie aanvraag van de Cats. En nu Ricky Martin.
1: Muziekplezier met Joost.

0: Hallo?
1: Hallo, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
0: Hallo.
1: Goeiedag, met Rolanda spreek ik, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, ik had een appje nog van u gezien hier bij ons in de berichtenbox.
0: Ja.
1: The Cats, We Ain't Free.
0: Ja.
1: Leuk om weer eens te draaien, schrijf je.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik ben namelijk de verzoekverzamelaar van Radio M Utrecht, van het programma Muziekplezier. En ja, ik verzamel verzoeken, dus ik dacht, nou, het is wel leuk om hem te draaien in dat programma.
0: Ja.
1: Dus dat gaat ook zeker gebeuren dan, want ja, je bent helemaal fan van de Cats?
0: Ja, klopt.
1: Vind je het overigens...
0: Ik ben te jong voor de Cats,
1: oh.
0: Maar ik heb wel heel intens, echt als een groepie, de tribute to the Cats band gevolgd. En Cats in the House, dus die muziek van de Cats, die zit echt wel in mijn bloed, zeg maar.
1: Ja, want dat nummer dat je aanvraagt is eigenlijk een van de laatste nummers, hè, die ze uitgebracht hebben, de originele versie.
0: Ja.
1: En toen is het bij jou een beetje begonnen? Dat je helemaal...
0: Nee, het is bij mij begonnen in... het is toch ook al wel weer een 20, 25 jaar geleden, hoor.
1: Ja.
0: Dat ze in Zolendam op de dijk liepen. En er was iets van, die hoorden de Cats en wij dachten, joh, dat kan toch helemaal niet?
1: Zo van, het kan toch niet dat het zo goed is? Dat dacht je eigenlijk?
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: Het was zo goed dat je denkt, nou, dat zouden dat de echte Cats, dat kon niet. Dus dan ga je kijken en dan ga je nog eens naar een optreden. En uiteindelijk gingen we iedere vrijdag, zaterdag en zondag. Dus erg was het.
1: Het was een hele Cats-marathon.
0: Ja, echt een hele Cats-marathon. En dat We Ain't Free, dat is eigenlijk pas gekomen... 3 jaar geleden, toen mijn man was ongeneeslijk ziek en die ontdekte de Cats in the House band. En die kwamen in Vulco in IJsselstein. En toen zei hij, oh, daar zou ik nou best naartoe willen. Ik zei, nou, dan gaan we dat regelen. Ik ben blij dat ik het allemaal gedaan heb, want hij is inmiddels overleden. En toen hoorde hij daar, voor het eerst hoorden wij daar, We Ain't Free. En nou ben ik afgelopen jaar februari, waren ze weer in Vulco in IJsselstein. En toen ben ik er ook weer heen gegaan. En inmiddels ken ik ook de Cats in the House band zeg maar persoonlijk. En toen zei ik, joh, het zou nou een mooie afsluiter zijn. We zijn begonnen in Vulco. Hun hebben er eigenlijk voor gezorgd dat mijn man best nog een paar maanden extra geleefd heeft. Omdat hij zich helemaal vastklampte aan hun.
1: Oh, wat mooi gezegd.
0: Ja, dus wij gingen om de week gingen wij naar een optreden. En dan boekte ik een hotel en gingen de zuurstoflessen mee. En dan had hij de dag van zijn leven. En dan was hij weer een hele week helemaal op. En dan die week erop probeerde hij weer op te krabbelen. Want we konden weer naar de Cats in the House.
1: Hij kreeg eigenlijk elke keer toch energie van als hij hoorde van we gaan weer.
0: We gaan weer. En toen zei ik van, joh, is het niet mogelijk dat je nog 1 keer We Ain't Free doet? Dan is de cirkel is rond.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is een uittip.
10: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Dit was een uittip.
11: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker

Wat dacht je van Greenfield en Cook? Koninklijk bezoek. The Tramps. En dit is Caro. Nou, dan weet je dat een kwartier muziekplezier is begonnen op Radio M Utrecht.

Uniek nieuws in de geschiedenis van muziekplezier. Nou, Greenfield & Cook draaien, dat is sowieso al heel fijn. Dat is muziekgeschiedenis schrijven hier op Radio M Utrecht. Maar de mailbox kookt werkelijk waar helemaal over. Ik hoef nog net de ICT-afdeling niet te benaderen. Maar de familie Lichtvoet heeft er een handje van om mij te bestoken, te stalken met mails over een nieuw Nederlandstalig liedje. Je gaat het horen, dit uur nog. En het is niet Iberische trouwens.

terecht met al die mooie programma's, maar zeker ook met muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Ik ben Joost, ook Yves Berendsen op de radio. Nou, je maakt nog kennis met een nieuw Nederlandstalig liedje van de familie Lichtvoet. Die heeft me zowaar bestookt met allemaal mails. Gebeld ben ik nog niet, maar dat formulier is tig keer ingevuld. En je hebt van die muziekplezierklassiekers die blijven hangen. En Adamo is er eentje van. En het past ook nog bij het mooie.

0: zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heeren de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht Badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Om 3 uur. Well,

0: John Denver. Applaus is voor hem. Thank God, I'm a country boy. Nou, de familie Lichtvoet. Even checken hoor.
1: Met Corrie Lichtvoet.
0: Goeiedag, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik zou het even willen hebben met je over een prangende kwestie.
1: Ja, dat zou dat mag.
0: De stoom komt nog net niet uit mijn computer, maar het is echt roodgloeiend hier in die mailbox. Hij werkt bijna niet meer.
1: Ik kan het geloven, jij.
0: Want, vertel het zelf maar.
1: Het gaat waarschijnlijk over het liedje Duizend Kleuren, klopt dat?
0: Ja, daar gaat het zeker over, ja. Want de hele familie leeft mee, volgens mij.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Wij zijn enorm trots. Het is namelijk het liedje van onze zoon. En, ja. Ja, daar zijn we trots op dat hij dat gemaakt heeft. En,
0: hoe is hij daar zo ingerold in de muziekwereld? Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, hij is eigenlijk gaan luisteren naar muziek van Volumia destijds. En Marco Borsato en zo allemaal. En daar is hij eigenlijk zo door geïnspireerd geraakt. Dat soort muziek, dat hij zelf is gaan piano spelen. En zo is hij eigenlijk begonnen met wat liedjes zelf te schrijven. De tekst en de muziek.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk iets wat een droom is geweest. En die hij eigenlijk na al die jaren begonnen is met het uitwerken van het opnemen van zijn eerste single.
0: Ja, hij heeft er even goed de tijd voor genomen en nu is het zover.
1: Hij heeft er goed de tijd voor genomen, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dit is dus het begin van een mooie zangcarrière.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Of treedt hij ook al op?
1: Nee, hij treedt nog niet op. Dat is iets wat helemaal nieuw is voor hem. Maar muziek maken, dat is eigenlijk hetgeen wat hij het liefste doet. En gewoon liedjes schrijven, melodieën maken.
0: Nou.
1: En ja, zijn vriendin die woont in Nieuwegein. Dus ja. Die zal waarschijnlijk ook aangevraagd hebben.
0: Sheda is dat toch niet?
1: Dat klopt
0: ja,
1: helemaal. Okay,
0: ja, daar heb jij het ook weer over in. Zo komt de hele stamboom van de familie weer bij elkaar. De familie Lichtvoet. Ja. Ik ga ze even proberen te bereiken. Want doe nog even wat extra onderzoek. En dan gaan we hem draaien.
1: Ja, nou, dat zou heel fijn zijn. Je mag hem ook zelf eventueel bellen. Ja, ik weet niet, hij is nu aan het lopen, denk ik. Aan het hardlopen.
0: Ja, ga ik ook doen. Ik heb zijn nummer.
1: Oké.
0: Had ik natuurlijk al lang van hem zelf gekregen.
2: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar. Laat een bericht achter na de toon.
0: Ja, ik begreep al, Marcel, van je moeder die ik net heb gesproken, dat je aan het hardlopen bent. Nou, dat is mooi. Dan kun je tijdens het hardlopen naar je eigen liedje luisteren op Radio M Utrecht. Kom nu namelijk voorbij in Muziekplezier. Fijne dag!

krijgt er geen genoeg van, hè? De muziek van Radio M Utrecht. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Veel plezier met Pluk de Middag. Erwin staat helemaal te trappelen. En ik spreek je graag morgen weer in een nieuwe Utrecht Kom Thuis. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag. Dus geniet hier. En nog één verzoek, en die kan ik eigenlijk niet laten liggen. Er zijn er vele. Als jouw verzoekje vandaag niet voorbij is gekomen, niet getreurd, hij gaat altijd op de rol, op de lijst voor een andere uitzending natuurlijk. En dan kiezen we een mooi plekje daarvoor. Maar deze, ja, kon ik niet laten liggen, zoals gezegd. Bruce Springsteen en The River. Jolanda, dankjewel. Uit Beeldhoven.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl.

0: Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

Mr. Tom Jones bij Radio Midrecht. Het is niet usual, ik moet een beetje lachen. Ik kom net een anekdote tegenover hem, dat Elvis in de douche bij Tom Jones. Ja, een raar verhaal, maar het schijnt dat in Las Vegas kwam Elvis Presley de kleedkamer van Tom binnen om hem een nieuw nummer te laten horen. En Tom die zat net onder de douche met shampoo in zijn ogen toen hij Elvis in één keer hoorde zingen. En Elvis die schijnt over de douchedeur, hing over de douchedeur te zingen met zijn broek nog op zijn enkels omdat hij net van de wc kwam. Ja.

mag ik je vragen, voor wie of voor wat moet jij vanmiddag nog de deur uit? Laat het weten, je vrienden van Radio bij Utrecht zit hier voor je klaar, onze telefonist. Stuur een berichtje naar de studio, dat zou ik leuk vinden. Nou, leuk dat je erbij bent. Goedemiddag.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Per

Ja, het is de nationale nieuwe. Die wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma Hit Zuid-Holland met Edwin Meerman. En dan hoor je hem wat vaker. Het is Vincent en dat ben jij. En je moet weten dat deze Vincent, die heeft een verleden achter het raam. Hè? Ja, hij zat daar jarenlang loerend door het glas, terwijl de ene naar de andere man voorbij kwam. Als studiotechnicus, hè? Ja, ik weet niet wat jij dacht, maar goed. Hij schoof echt de knoppen dicht voor Rob ten Nijs, onder andere. Uren zat hij achter het studioglas te kijken hoe anderen het werk deed. Totdat hij dacht van, ik ga het raam voorbij, ik ga zelf zingen. Het resultaat mag zijn, het is een nieuwe single. Dat ben jij, een beetje een warm zomers liefdesliedje. Over op het eerste gezicht vallen voor iemand. En jawel, door hem helemaal zelf geproduceerd achter die vertrouwde mengtafel. En dat is een leuk liedje. Over liedje gesproken, wat dacht je ervan? Dan halen, zing maar mee.

0: tam, tam. Nou, ik neem een heel bekend liedje. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem in een, ik heb de tekst in een ander jasje gezet. In een andere taal natuurlijk. En op een heel andere melodie. En je voelde hem al aankomen. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Oké, maak je hoofd leeg, focus. Laat die diamond painting even voor wat het is. Of een puzzelhoekje. Oké, wat is de originele, wat is het originele nummer en de artiest? Let op, gaan we.
1: Ja.
0: Het is wel gezellig, maar lijkt in de verste verte niet op het origineel. Ik ga er niks over zeggen. Dus op zoek naar het originele nummer en de artiest. Let op.

dat is hem dan. Oh, ik weet niet wat ik wil. Ja, inderdaad, Marcel van Delft. Ja, je was de eer bij de eerste. Het is inderdaad het goede antwoord. Als jij denkt te weten wat het originele titel en artiest is, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Dan download je die. Is handig dingetje. Kun je ook communiceren met de studio rechtsboven. App ons.

Dames en heren, vanuit de cockpit van Radio M Utrecht, vlucht 93-1, heet gezagvoerder Erwin Peters u van harte welkom aan boord.

Nou, het principe is duidelijk, hè, denk ik. Een heel bekend liedje heb ik genomen. Ik heb de tekst in een heel ander jasje gestopt. Ik heb het in een andere taal, andere melodie. Je hebt hem net al even gehoord. Mocht je hem gemist hebben of toch nog even het fragment nog een keer willen horen. Jij raadt het originele nummer en de artiest. Wat is dit?

gaan ze meteen over doping. Wat is de originele nummer en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Doe het nu, want over een paar tellen, zometeen, over een minuut of zes, kan ik je aan de telefoon hebben, als je het goed hebt. En dan, als je het goed hebt, mag je uitzoeken. Dat zometeen. Voor die tijd heb je gehoord. The Temptations hier bij Radio M Utrecht. And My Girl.

Vandaag wordt het een graad of 27, 28 in de schaduw. Veel zon. Vanavond dan koelt het af. Rond 11 uur wordt het 21 graden. En vannacht koelt het dan af tot een graad of 18. Morgen iets meer wolken, maar nog wel iets warmer. Met een graad of 29.

Dat is Anastasia bij Radio M Utrecht en I'm Out of Love. Oh ja. Ik dacht even lekker op de bank te blijven zitten met een boek. Wordt er geappt tot mijn zoontje erachter kwam dat hij iets had laten liggen. Iets belangrijks. En toen hebben wij de conciërge uit zijn huis moeten bellen op zondag om een schoolpoort te openen. Oh, wat ben je, Sandra uit Utrecht. Ik ben heel benieuwd wat dat dan is, hè?

0: Oh ja, deze dan. Ik moet vanmiddag de deur uit om een zak ijsblokjes te halen bij het tankstation voor onze borrel. Kom ik aan bij de pomp, blijkt de vriezer kapot te zijn. Nu zit ik in de auto onderweg naar de andere kant van de stad voor een zak bevroren water. Ja, waar moet jij vanmiddag nog de deur voor uit? Laat het even weten. Nou, voor pluk de plaat hoef je de deur niet uit, want wij komen naar je toe. Als je dan... dankjewel voor je appje. En dan... Ja. Goedemiddag, Bianca, toch? Ja, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Bianco.
1: Bianco.
0: Hoe is
1: Bianca.
0: Het? Bianca.
1: Ja, goed. Wacht even, ik zet even wat zegt.
0: Oh ja, och man, hoeveel mensen dat niet zouden willen. Ook een ware leven, hoor.
1: Ja,
0: nee,
1: ja, goed.
0: Ja, gaat goed, ja.
1: Ja.
0: Ja, praat er maar over heen. Nee, is goed. Ja.
1: Nee,
0: wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik ben nog even aan het laatste dag hier aan het genieten. Nou, tenminste mijn laatste dag. Ik heb hier nou nog een week vakantie. Maar ja, ik zit nou nog in een huisje. Ergens. Oh, wacht eens.
0: Ergens in een huisje in Nederland?
1: Ja, in Putten.
0: Oh, mooi.
1: Ja, in een vakantiehuisje. Mijn ouders die waren er ook, maar die zijn net die zijn weg. Die zijn net naar huis gegaan.
0: Ah, nou wordt het echt leuk.
1: Ja, nou ja, ik ben nu alleen in een 8-persoonshuisje. Dus
0: 8-persoonshuisje? Ja. Welk bed zal ik kiezen? Welke kamer ga ik kiezen? Terwijl het schoon achtergelaten, hè? Dat je er niet even zo'n huisje helemaal schoon hoeft te maken. Je eentje voor 8 personen.
1: Nee, ik moet zo wel even stofzuiger doorheen halen. Oh. Maar dat maakt niet uit.
0: 8 personen, hè? Hoeveel mensen was je daar dan?
1: Dan met z'n 3, maar we houden ervan om een beetje lekker ruim te leven. Want we hebben dan ook 6 persoons. Ieder ons eigen huisje, tenminste ieder onze eigen kamer, slaapkamer. Ja. Dus dat...
0: En dan zit je er alleen?
1: Ja, en dan ben ik er echt alleen.
0: En dan morgen weer naar huis? Of is het de uitcheckdag morgen?
1: Ja, morgen sowieso uitcheckdag. En daarna ga ik op de kat van mijn zusje. Die gaat nog wel een weekje op vakantie. En dus dan ga ik naar hun toe om daarop etenkat even te geven en dat soort dingen.
0: Oh, je gaat daar logeren of je gaat gewoon af?
1: Ja, logeren.
0: Oh, en dat is in?
1: Oudijk.
0: Oké, okay, dus je hebt... Ja, nou, en dat is jouw vakantie, dit?
1: Ja.
0: En dan nog een beetje...
1: Ja, maar dat maakt niet uit.
0: Hoezo? Nee, ja, dit is jouw vakantie. Nee, dit is geen waardeoordeel, maar dit is jouw vakantie. Kan toch hartstikke lekker zijn? Nee, ik bedoel er niks mee, hoor. Ik bedoel,
1: Even geen werk.
0: Wat voor werk doe je normaal, mag ik vragen?
1: Ik werk in een verzorgingshuis, in het restaurant, in Leidse Rijn.
0: Oh.
1: Dus bij het Antonius ziekenhuis, daar in de buurt.
0: Oh, oké, okay, dus de welverdiende vakantie.
1: Ja, ja.
0: Als je eerlijk bent, heb je zin om aan het werk te gaan zien te zitten?
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Waarom vraag ik dat nou ook gewoon aan werk als je gewoon lekker je vakantie hebt? Nou, zullen we even de plukte plaat even een klein stukje doen? Hoor?
1: Ja, is goed.
0: Het is wel een gezellige meezinger. Ik vond het resultaat niet heel slecht of zo. Het zou nog kunnen ook nog wezen.
1: Ja, ik moet wel even nadenken. Maar...
0: Nou, we gaan een klein stukje horen. Dan komt hij aan in 3, 2...

0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zeg, Bianca, vertel, wat is het origineel?
1: Dat is Van Luf.
0: En het heet?
1: 1, 2, 3.
0: Ja, Trojan Horse, ja. Ja, dat zei je. Nou, dat is hem inderdaad, de Trojan Horse. Luf bij Pluk de Plaat. Was hij te doen? Of had je hem meteen, als je bij de tweede keer? Of?
1: Ja, ik moest wel even nadenken. Want toen het inderdaad kwam van 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ik blijf je vrouw. Ik denk, oh ja.
0: Ja, ik blijf je vrouw. Leuk. Je hoorde het, een man die het zong. Ik blijf je vrouw, hoorde je dat? Dat vond ik heel grappig.
1: Ja,
0: nou,
1: dan tegenwoordig toch ook.
0: Het, hè? Oh ja, kun je per dag wisselen. Hoor. Hoe voel ik me vandaag? Maar ik, weet je dat dit een heel irritant spelletje kan zijn voor mensen?
1: Want inderdaad. Ja, nee. Dan denk je van, oh, dan heb je hem. En dan is het heel wat anders.
0: Ik ben gisteren dat mensen, onze luisteraars ook weten, weet je wel. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen, als ze luisteren, toch even luisteren. En dan, ja, wat is het ook alweer? Weet je wel, ergens begint er iets. Wat is het nou? Wat is dit nou ook alweer? En dan luister je. En ik had gisteren, ik zal eens even mijn telefoon even te checken. En ik doe eigenlijk alles op mijn telefoon. Dus daar stond van heel lang geleden een plukte plaat. Maar ik ben te lui om die titel erbij te zetten. Dus ik luister. En wat is dit? Wat is het ook alweer? En dan je kunt dat niet stoppen. Weet je, dan moet je het weten. Alleen ja, het probleem is, dan heb je geen prestatie die het goede antwoord geeft. Dus dat kost even tijd. En denk, wat irritant is dit, zeg.
1: Dat klopt. Soms heb je dat wel eens en denk je van, oh, een leuk nummer. En dan gaat het in één keer door en denk je van, oké.
0: Ja, maar dan, wat is het dan? Ja, nou goed. Oké. Okay. Nou, in dit geval heb je daar de moeite die je hebt gedaan is goed voor een prijs. Want het is, je mag uitzoeken. We hebben voor jou, Bianca, hou je vast toch? Het is niet te geloven. De prijs gaat open. Nou, niet normaal. We hebben een shopper.
1: Ja.
0: Een puzzelboek. Een notitieboekje. Een koeltasje. Ja. Of een schort. Oh, wat gaat ze nemen, deze Bianca?
1: Ja, wat zou ik eens nemen? Of de schort of de schort. Of de tas.
0: En welke tas?
1: Doe de schort maar.
0: Ja. De schort, ja, heel goed. Oh ja, nee, mag ik je complimenteren met je uitstekende keuze. Ja, komt helemaal goed nou. Bianca, dankjewel. Blijf even hangen, even je gegevens controleren. En gaan wij het origineel draaien. Ik denk dat dat beter is, hè? Dat
1: komt op goed.
0: Oké, nou. Dit is Radio Hebben Utrecht. Het origineel, de oplossing van Pluk de Plot is Luf en de Trojane Horza.

Mijn dochter die belde paniekerig op, zegt Anja uit Veenendaal, vanaf het sportveld dat haar auto een lege accu had en niet meer wilde starten. Dus pa kon op zondagmiddag de auto de deur uit met de startkabels in de kofferbak. Geen zondagmiddagrust, daar doen we bij ons thuis niet aan. Ja, want dat is de vraag, hè? Voor wie of wat moet jij vanmiddag nog de deur uit? Stuur een bericht naar de studio van Radio M Utrecht. Relax, Dusty Springfield hier. En pluk de middag, wishing and

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Dit is een uittip.
11: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Dit was een uittip.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Geniet nu van uw opgebouwde.

in Utrecht. Wist je trouwens, dat is wel grappig, hè, want de vraag die ik je stel is... waar moet jij nog vandaag de deur vooruit of voor wie? En het blijkt dat als je dan op zondagmiddag even de snel de deur uitgaat voor een boodschap... dat op zondag gemiddeld mensen 23 uur langer wegblijven dan gepland... omdat ze bekenden tegenkomen op straat. Ja. Ja, dat ja, lijkt altijd toeval, maar dat klopt wel. Het is een sociale functie. Nou, goedemiddag, ik ben Erwin. Nog steeds, ook in uur 2 van Pluk de Middag. Wat leuk dat je er bent op deze zondagmiddag. Ook als je thuis kan blijven, je hoeft er niet per se speciaal uit. Wees welkom.

de hond van de buren redden, punt, om ijs te halen voor het hele gezin. Laat het weten via de app. Ik hoor je graag rechtsboven, de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons komt het hier terecht. Zometeen hoor je de Love Child van de Supremes na Mr. Michael Bublé en Haven't Met.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Golden Brown van de Stranglers bij Radio M Utrecht. En een pluk de middag. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is pluk de middag. Dankjewel voor je berichtjes. Ja, de vraag is namelijk voor wie of wat moet jij nog de deur uit? En er zijn best mensen die nog helemaal niet de deur uit gaan. Dat is helemaal prima hoor. Er zijn wel mensen die helemaal niks gaan doen. Die willen helemaal niks. Stuur een bericht in de studio van Radio M Utrecht. Dank je wel daarvoor alvast. Wat ga je doen? Wat, voor wie? Voor wat? Of blijf je gewoon lekker thuis? En heb je gewoon niks te doen? Dat wil zeggen, ja, oké, ik heb hem hierbij hoor. We blijven lekker thuis, zegt Anneke van Eltere Kevelies. Volgende week, van de week gaan we heerlijk naar een B&B met een zusje en een broertje. En een nichtje erbij in Nunspeet. Wow, mooi, mooie omgeving. Hey, zegt Klasina, ik ben net een half uur terug van mijn man. Ik moet om 2 uur bij mijn kleindochter zijn. Die is morgen jarig. Oh, nou, van harte gefeliciteerd, zeg ik maar. Dan helemaal voor niemand, zegt Sera. Ik ben lekker aan het luisteren naar Radio M Utrecht. De was die draait. Straks een rouwkaart maken en schrijven. Oh ja, belastinggeld overmaken. Oh ja, lekker koken met een wijntje erbij. Mijn zondag kan niet meer stuk. Wat een contrastrijke dag is dit, zeg. En dan hebben we... Kijk, hey Erwin, zegt Gerda, ik blijf thuis vandaag. Ik ga niet de deur uit. Ik heb komende week heel wat afspraken. Nu een rustig dagje. Ja, gewoon een beetje stilte voor de storm of zo. Hè? Zou dat kunnen? Dan komen er nog meer berichtjes binnen. Wat grappig, hoor. Weet je trouwens, uit onderzoek blijkt dat mensen... dat de zondagse hondenwandeling, ja, ergernis nummer 1 is als de buren hun zakjes vergeten zijn en de hond net voor jouw oprit zijn behoefte doet. Ja, Bart uit Houten die appte net, ja, Erwin, ik ging even de deur uit om de kliko op straat te zetten. Zie ik mijn buurman zitten met een koud pilsje in de tuin en 3 uur later zit ik er nog steeds en is het eten thuis aangewandeld. Lekker vroeg eten dan in ieder geval. Marjan die vertelde, mijn man ging de deur uit om de hond uit te laten. Komt hij net een half uur terug zonder hond, was hij beest straal vergeten mee te nemen bij het kletsen met de overbuurman. En die hond die zat gewoon keurig in de tuin. Die zat keurig voor de voordeur te wachten. Oh ja, wat ga je vandaag doen? Moet je nog de deur uit? Wil je de deur uit? Ga je de deur uit? Voor wie of voor wat? Of blijf je gewoon lekker hier luisteren naar de radio? Ja, aanraden. Lekker in de tuin of zo. Cool drankje erbij. Met de Bee Gees op de radio.

Drenthe bij Radio Utrecht 3-2-1. Oh, dat is misschien wel goed om te weten dat het uur tussen 2 en 3:30 op zondagmiddag is volgens supermarktketens het drukste winkelmoment van het hele weekend. Oké, nou dan weet je in ieder geval dat je tijdens pluttenmiddag gewoon lekker thuis blijft. Toch?

rolling, rolling, rolling on the river. Bij Radio M Utrecht, je luistert naar Pluk de Middag. En zo meteen spelen wij trouwens een spelletje. Wij spelen het spelletje Pluk de Plaat. Nee, ga ik weer. 3 voor 4 zo meteen bij Radio M Utrecht. Dat zo meteen. Eerst even vertellen dat het, het is vandaag op 27, 28 graden in de schaduw. Hartstikke veel zon. Vanavond dan koelt het af. Na een graad of 20. Vannacht is het maximaal zo'n 18 graden. Blijft het natuurlijk hartstikke droog. Morgen een paar wolkjes meer. Maar wel heel veel zon, wordt het nog even wat warmer. Dan wordt het een graad of 29 in de schaduw. Nou, dat vraagt om zomerse muziek.

Het is Layback Sunshine Reggae bij Radio M Utrecht. En dan jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Het kan zitten in hetzelfde woordje voor onderwerp in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben je er klaar voor? We hebben 3 platen, dat noemen wij 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

Dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Bij Radio M Utrecht, dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je nou een idee hebben tijdens het horen van de tweede overeenkomst, of het tweede plaatje, tweede aanwijzing, stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 2.

0: Ga niet meezingen. Ja, dat was aanwijzing nummer 3 bij Radio Utrecht in het spelletje 3-4-4 aan de telefoon. Is als het goed
1: Ruik.
0: Is.
1: Ad. Controleer het nummer en ja. Probeer het opnieuw.
0: Oh, Ad. Oh, maar toch. Ja, dat ben ik hoor. Even kijken. Oh ja, ik zie het al. Oh ja. En het. Even kijken, ja. De fijne motoriek is niet meer wat het geweest is. Nee, ik heb nooit een keer. Nee, nooit echt fijne motoriek gehad. Ik heb ooit een keer een cursus. Was het de origami? Nou. Dat werd Orischuri, kan ik je vertellen. Oké, okay, nou, dan gaan we nog hier en daar gaan we nog een keer. En dan is het goed gelukt dan dansen. Ja, lekker beetje. Amen. Nou, ja zeg, Ad, de telefoon is op.
1: Goedendag, dit is de voicemail van 0.
0: Oh, de voicemail. En is er toch wat... Nou, ik doe het nog een keertje. Ad Tempelaar, neem die telefoon op. Dan kunnen we op en door. Ja, oké, Ad, gaan we nog een keer proberen. Ad Tempelaar, neem die telefoon. Altijd twee keer proberen. Ja, dus niet, ja, drie keer, nee, dat is twee keer. Want ik had de eerste keer al ik mezelf even verkeerd. Met mijn gebrekkige fijne moeder had ik het niet goed gedaan.
2: Hallo.
0: Zo, hallo met Erwin, hallo Ad.
2: Hallo.
0: Hallo. Oh, je klinkt bijna alsof je niet had gerekend dat ik had, zou bellen, maar...
2: Nee.
0: Nee, ja, komt het gelegen?
2: Natuurlijk, ja, ik zit lekker op de camping, dus...
0: Oh, heb je een telefoon aan je oor, Ad?
2: Ja.
0: Oh,
2: ik zou de speaker even uitzetten, dat klopt, ja.
0: Ja, nee, de speaker, ja. Nee, ja, zet hem uit.
2: Zo aan beter.
0: Je oor, oh. Oh. Wil je de radio ook uitzetten? Oh, alsjeblieft. Als dan moet ik jou dat nog vertellen met al die ervaring die jij hebt hier bij Radio bij Utrecht. Toch?
2: Ja.
0: Ja, Ad, op de camping. Goedemiddag, Ad.
2: Goedemiddag.
0: Zo, hoe zit het? Waar zit je?
2: Ik zit in de Haskamp, camping in Midden-Veluwe.
0: Oh.
2: Lekker op de camping.
0: Ja, ik word er helemaal relaxed van ook.
2: Ja hoor, het is wel prachtig weer.
0: Oh ja, nee, ja, hier ook, maar daar ook. Vertel eens, als je, wat zie je als je nu om je heen kijkt? Wat beschrijf eens?
2: Nou, allemaal caravans met voortenten. En ja, veel bomen, veel bos, zeg maar.
0: Ja.
2: En een mooi pad in het midden. En dan allemaal caravans aan de zijkanten, dus...
0: Ik denk wel heel druk, maar dat valt wel mee, of tenminste...
2: Dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. Er zijn er aardig wat weg.
0: Oh. Oh ja, het is zo'n zondag, maar het is wel het is rustig. Je geniet. Wanneer ga je? Tot wanneer kun je blijven daar?
2: Zolang als we zelf willen.
0: Oh, heerlijk! Dat zijn toch dingen die je graag wil zeggen, inderdaad. Zolang we zelf willen. Nou, dat is...
2: Nou, af en toe een keertje naar huis voor de plantjes en een wasje draaien.
0: Oh, ja.
2: En dan zijn we weer naar de camping.
0: Op weer terug.
2: Hier en daar een keer een verjaardagje.
0: Oh, nou, wel gelijk heb je. Nou, en ondertussen een spelletje spelen. We spelen natuurlijk 3-4 af. Wat was de overeenkomst tussen de drie platen?
2: De overeenkomsten waren de drie voornamen van de artiesten Phil.
0: Ja, Phil. Yes. Ja, Phil Lynott, Old Town. Wel Phil Collins met Castle Blue. En daarvoor Giorgio Moro en Phil Oakley. Phil Oakley together in Electric 3. That's what it was in Electric Dreams. Nou, vanuit de gefeliciteerd Ad, jij krijgt.
2: Dankjewel.
0: Mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje. Of jij mag kiezen voor een schort.
2: Nee, ik zou graag een nieuwe koeltasje willen, want de rits van ons koeltasje is stuk.
0: Oh, nou, dat komt goed uit. Waarschijnlijk wordt hij morgen, overmorgen wordt hij verstuurd. Nou, als je nog even blijft, dan krijg ik hem woensdag binnen. We gaan hem opsturen, Ad. Nog veel plezier. En blijf even aan.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

Dat is mooi. Want Björn, die Uveus, die bedacht het take a chance. Dat was gewoon tijdens het hardlopen. Hè? Hij riep het ritme in zijn hoofd om zijn stappen synchroon te houden. En in de studio maakte ze dus die iconische a cappella intro ervan. Ja, briljant. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur nummer 3 van Pluk de Middag op deze zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent.

voor wie of voor wat moet jij nog de deur uit? Of helemaal niet? Laat het weten. Stuur een berichtje naar de studio. Hoor je zo meteen hier de McCoys. En die hoor je na Cool and the Gang. Goedemiddag.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

namens Ella. Ella Langley bij Radio M Utrecht. Ella, ja mooi hè. Ella Langley, zo heet ze. Het liedje heet Choosing Texas bij Radio M Utrecht. Waar moet je nou nog de deur vooruit? Waar moet jij, of ga je voor wie of voor wat, ga je vanmiddag nog de deur uit? Nou, bij Angelique van Elteren is het antwoord al vrij duidelijk. Voor een krokodil. Ze zit op Gran Canaria bij een dierenopvang en een krokodillenopvang. Wel, zegt ze erbij, eigenlijk veel te warm hiervoor. Maar ja, dat lijkt mij ook. Voor jezelf en voor die krokodil trouwens ook. Dan, Nelly Merks Koppers, die heeft het rustiger gehouden. Zelf een rondje gelopen en even in de tuin van een buurman gekeken. Dat vind ik dan weer een heerlijke zondagsbezigheid. Hè? Gewoon wandelen, tuin bekijken, die van jezelf. En je buurman, geen krokodil nodig, toch? Reinie Vossenstein, die pakt de fiets richting Lage Vuurse. Marion Brouwer, ook op de fiets. Tommy in de kar erachter. Fietsen, knooppunten volgen en goed ingesmeerd. Ja, dat is voorbereiding. Hond mee, hè, zonnebrand, route open. Alleen nog een banaan in de aluminiumfolie. Ik zeg, je bent gewoon compleet, toch? Ingrid van Schaik die gaat naar haar vader van 95 om pruimen en zalm te brengen. Pruimen en zalm. Ik weet niet wat daar vanavond op tafel komt. Maar het is in ieder geval wel een, nou ja, zou kunnen zeggen, een verrassingsmenu. Jaap van Es doet helemaal niets aan de kleine boodschap. Die zit vanmiddag in de PHKRI. Dat is een vliegtuig dat voor de brandweer boven de bossen van de Heuvelrug vliegt. Om de boel in de gaten te houden. Ja, want dan ben je wel een beetje met waar moet jij de deur nog vooruit. En dan nog drie die ik zo binnen zie komen. En Marga uit Zeist die schrijft. Ja, ik hoef alleen nog maar even in de supermarkt voor koffie. En mijn man gaat mee. Dus waarschijnlijk komen we thuis met een hoge drukreiniger. Ja, dat risico loop je. Theo van Dijk, ja, ik ga naar mijn schoonmoeder om één plantenbak op te halen, zegt ze één. En ik ken haar. Ja, precies. Neem een aanhanger mee. En Henk uit de Nieuwegein, die schrijft, ja, ik hoef eigenlijk nergens meer heen. Alleen de kliko moet nog aan de straat, maar ik wacht tot mijn buurman gaat. Dan zet ik de mijne ernaast, terwijl hij toch bezig is. Ja, kijk, dat is geen luiheid meer. Dat is, hoe noemen we dat? Buurtparticipatie.

vanuit de cockpit van Radio M Utrecht, vlucht 93-1. Heet gezagvoerder Emmer Peters u van harte welkom aan boord. De weersomstandigheden zijn uitstekend, 27 graden, ramen open en een stevige kans op meezingen in de auto. Namens de complete bemanning wensen wij u een heerlijke vlucht.

Dit is Radio Utrecht. Hier luistert naar Pluk, de middag met Donna en Holiday. Nou, zoals het er nu uitziet, hè, dus 28 graden vandaag. En dan morgen is het ook net zo, meer dan zonnig. De temperatuur loopt op 32 graden, wordt het morgenmiddag om 3 uur is het dan. En het loopt dan op naar 34 graden om 5 uur, dan weet je dat. En dan koelt het s'nachts af tot een graad of 21. En dan wordt het, dinsdag wordt het dan een graad of 31 ook weer in de schaduw. Dus tropische dagen komen eraan. En nu komt eraan Nick en Simon. En alles overwinnen. Ook de warmte, denk ik.

laatste flat. Dit is Radio M Utrecht. Daar luister je naar. En zometeen, ja, dan is het de beurt aan Edwin Meerman. Hè? Dat is dan zometeen om 5 uur. Hè? Dan is het er. En welk jaar was dat? Ja, welk jaar was dat? Het is ook dan 2 augustus, maar dan in een heel andere... 2 augustus, maar dan de week van 2 augustus dan, maar in een heel ander jaar. Wat zullen we op 1 augustus gaat in de Verenigde Staten de eerste muziekzender MTV van start, hè, met Video Killed the Radio Star bij MTV. For Your Eyes Only, die draaide in de bioscoop, bijvoorbeeld in Rembrandt. En het was een hoge hypotheekrente toen, tot 13% hier in de provincie Utrecht. En dat was de opleving van de krakersbeweging in de Beeldstraat, de Amsterdamse Straatweg. Een aanleg van de zelfsneltram in Nieuwegein. De benzineprijs was 1,75 gulden per liter. Dat was de Catharijnensingel, dat was de piek van de tweede oliecrisis. Een fluitje bier kostte 1,50 gulden. En een huisje in het centrum van Utrecht 130.000. Gulden. De populairste babynamen van dat jaar, van dat moment, waren ja, Jeroen en Suzanne. Leuk, hè? En je kocht bij bijvoorbeeld bij de Kijkshop een draagbare cassette recorder, een Walkman van 69 gulden. En er werd gevraagd, dat is wel leuk, in het Utrechtse Nieuwsblad werd gevraagd met spoed een gezette heer gezocht voor de zangvereniging. Eigen stemming vereist, geen stijve harken. Repetities die zijn op dinsdagavond in Overvecht. En er werd ook nog aangeboden, wegens omstandigheden, nieuwe liefde van echtgenoot, 2 stuks opklapbedden, oranje sprei en een set fondueborden. Zo goed als nieuw. En tafel te halen en lunetten. Er werd ook nog een persoonlijke advertentie, zag ik. Wie heeft op het terras aan de Neude mijn linkerschoen verwisseld tijdens de hevige hoosbui van afgelopen zaterdag? Graag dringend retour. Het is maat 43. Dat zijn echt de mooie. De sportieve dertiger zoekt meid met gevoel voor humor om samen naar de nieuwe James Bond in Rembrandt te gaan. Ik betaal de cola, jij de popcorn. Brieven onder nummer 81102. Ja, dat was namelijk 2 augustus. De week van 2 augustus wordt het straks om 5 uur bij de Meerman. De week van 2 augustus 1981. Dat

Ja, het is Jackie Wilson bij Radio M Utrecht en de Swedish Feeling. Nou, een microfoon. Oké, dit is wel een ding. Zij wist, ja, ik moet bij hem weg. En dat was niet zo'n beslissing van ruzie, deur dicht, koffer achterin en successen mee. Nee. 8 jaar waren ze getrouwd. En ze hield nog steeds van hem. Ze maakte zich zorgen om hem. Alleen samen verder gaan, ja, dat trok ze gewoon niet meer. En normaal kun je dan tenminste een tijdje uit elkaars buurt blijven. Ja, zij dus niet, want haar ex was de bassist van haar eigen band. Ja, lekker. Dus je relatie is voorbij. En maandag dan zit je gewoon weer samen te repeteren. Nou ja, en ondertussen ging het bij de rest ook mis. Nog een relatie kapot. En nog eentje. Ja, en iedereen schreef er liedjes over. En ik kan je vertellen, soms behoorlijk venijnig ook. Maar en je zou bijna denken van, jongens, hey, misschien even geen gezamenlijke plaat maken. Wat dacht je ervan? Maar zij schreef dus juist iets heel anders. Geen, jij hebt dit gedaan. Geen, wacht maar, ik zal jou eens even. Nou, eigenlijk schreef ze het tegen haar. Eigenlijk schreef ze tegen haar ex: blijf nou niet te gisteren hangen. Kijk nou vooruit, want morgen kan beter zijn dan vandaag. Het werd dus een opgewekt liedje. En terwijl die twee gewoon samen in dezelfde ruimte stonden, zij achter de toetsen, hij op de bas. Oké, let op. En nou komt hij. De man heeft het nummer dus jaren en jarenlang gespeeld. Jaren. Tot iemand op een gegeven moment tegen hem zei: je weet toch dat dit over jou gaat? Nee dus. Dat had hij werkelijk nooit begrepen. Dat gaat dus over dit liedje. Kun je je voorstellen?

Zometeen Edwin Meerman met het Gouden Weekend. Daarin is het de week van 2 augustus 1981. En morgen begint hij, maar je kunt nog stemmen. De vakantie 100. Morgen vanaf tussen 3 en 5. En je kunt nog stemmen via de site van Radio M Utrecht. Of via de app. Vorig jaar, de vakantie 100 bij ons. Daar stond op nummer 3 ABBA Our Last Summer. Op 2 The Beach Boys. Goodbye Vibrations. En op nummer 1 Rob de Nijs. Het werd zomer. Check die lijst maar. Check de app, maar stem op je favoriete plaat. Dat mogen er 3 zijn. Zet ook je herinneringen erbij. Dat is leuk. Daar heb je de app voor. Gebruik hem. Je kunt nu nog stemmen, want morgen dan gaat hij los. En zo meteen dus heel veel plezier bij Edwin Meerman. Radio Utrecht in het Gouden Weekend dan. Dus de week van 2 augustus 1981.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is een uittip.
2: Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling uit bijzondere collecties zoals Musée du Louvre en de Britse Royal Collection. Nu te zien in het Centraal Museum. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: Dit was een uittip.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied 2 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: groep uit Frankrijk, zou je niet meteen zeggen. En dan weer vernoemd naar de Canadese hoofdstad Ottawa. Ottawa in dit geval dus. En hands up. Nou, dat was een fijne smaakmaker, dacht ik zo, als ons aperitief.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En alweer augustus, het tweede gedeelte van deze zomer. En wij zijn nog altijd in de zomers van toen. Met op zondag, niet onregelmatig, 1981. Deze week begin augustus, in dit geval dus van 45 jaar geleden. Met in het volgende uur de top 10 van deze week van de Nationale Hitparade. Even voor 7 hebben we weer een zoet toetje. Hier en daar ook wat nieuwe schijfjes die net waren verschenen. En ook wel steun kregen op de radio. En ook weer het nodige aan de zoetigheid dat we klaar hebben staan. Die fijne zomer, zeg maar.
2: Een heerlijke tijd.
0: Inclusief Corrie Konings. We navigeren je graag weer door het verleden, ook met de Tom Tom Club.
2: Okay,
0: en ik zeg hallo, welkom terug in de tijd.

Dat is radio. Je schrijft het hier ook met een Y. Vernoemd naar de zanger Ray Parker Jr. En dat gedraait op radio en Utrecht dan weer. En A Woman Needs Love, Just Like You Do, staat deze week op 12 in de nationale hitparade. Begin augustus 1981. Ik zei het al even, niet alleen een zee van muziek. Ook duiken wij in het nieuws. De kranten van deze week vooral nog verwerkt met een typemachine. Dat we hem hebben. Ik lees dat koningin Beatrix is verhuisd van Drakenstein naar Den Haag. Haar zus is jarig, ook dat wordt even aangestipt. Dan gaat het over het mooie weer wat we momenteel hebben. Veel mensen gaan naar de kust en vooral de parkeerwachters zijn daar heel blij mee. En ook de auto zelf is in het nieuws. De verplichte autokeuring gaat het over. Die is even uitgesteld. En dan ook nog lange files naar de zon en ook de zonsverduistering dan weer in de Sovjet-Unie. We nemen het zo even mee en ook nog een fragmentje over de bijenmarkt in Veenendaal. En dit is de TomTom Club en Wordy Rapping Hood.

Hij is er in heel veel smaken. En zo klinkt hij dan van Julio Iglesias, want hij staat in de nationale hitparade begin augustus 1981. Amor de mis amores. En we komen straks nog even terug in de Spaanse keuken. Eerst nu wat nieuws uit de kranten van deze week. Begin augustus in 1981. En dan begin ik even bij het Koningshuis. En zie ik hier de vlag wapperen op

0: En haar zus, prinses Irene, is ook nog eens jarig. Deze week, ze wordt 42. En de Nederlanders die hebben eindelijk een beetje mooi weer nu in de vakantie. Dus die gaan massaal naar het strand. Dat zorgt wel meteen weer voor problemen. Zo hebben duizenden mensen langer in een auto in de file zitten puffen dan dat ze aan het strand van de zon hadden kunnen genieten. Dat staat hier dan te lezen. Het strandverkeer is dit weekend volledig uit de hand gelopen. De langste file werd gemeten tussen Amsterdam en Zandvoort. Dat is er eentje geweest van meer dan 10 kilometer. Maar toch hebben wel heel veel mensen het strand nog bereikt, zie ik dan weer op deze foto. En niet de vis in Zandvoort, maar de parkeerplaatsen worden daar duur betaald. En parkeerwachter Henk de Muink, die zat daar niet zo mee. Hij deed namelijk uitstekende zaken. Sommige automobilisten die boden hem zelfs 10 maal de prijs voor een plaatsje. Dan hebben we het over 2,75 gulden. Aangezien ook parkeerwachten niet kan toveren, moesten de meeste gasten toch nog wel eventjes wachten tot er een plekje vrij kwam. En over de auto ook nog even dit. Want minister Tuinman van Verkeer en Waterstaat die wil uitstel tot 1986 van de verplichte periodieke keuring voor personenvoertuigen. In antwoord op Kamervragen heeft hij gezegd dat bij de uitwerking en voorbereiding van deze keuring, omdat hij op zoveel problemen is gestuit, dat een vertraagde ingang onvermijdelijk is. En niet overal scheen de zon. In de Sovjet-Unie was namelijk een zonsverduistering afgelopen week. Dat heeft een schat aan wetenschappelijke gegevens opgeleverd. Vooral de omstandigheid dat de verduistering samenviel met de eens in ongeveer 11 jaar voorkomende verhoogde zonneactiviteit maakte dit natuurverschijnsel tot een belangrijke gebeurtenis. En ook Polygoon is erbij.
1: De jaarlijkse bijenmarkt in Veenendaal bracht ook ditmaal weer veel imkers uit het hele land bijeen. Ze kopen en verkopen hier hun bijenvolken. En ze leggen een rookgordijn over de korven om rustig de kwaliteit te kunnen beoordelen. Veel van de hier verhandelde korven worden opgesteld in boomgaarden, waarbij ze onmisbaar zijn voor de bevruchting van de bloesems. Met hun behaarde lichaam nemen ze het stuifmeel mee van de ene bloem naar de andere. Sedert enige jaren worden op verschillende plaatsen in ons land cursussen georganiseerd voor mensen die zich voor bijenteelt interesseren. In ons land geeft een kastvolk per jaar gemiddeld 15 kilo honing. In warme landen soms wel 50 kilo of meer. Ook de bezoekers van de Veenendaalse markt hebben veel kunnen leren over de bij. Een nuttig insect waarvan nog lang niet alles bekend is.
0: Want we hebben hier in het Gouden Weekend niet alleen de krantjes, ook de fragmentjes en de krentjes uit de pap. Deze staat op 15, is deze week nieuw in de nationale hitparade. Hier is Lime.

En die vrijdag de 13e mei was toen ook al even geleden. Want de laatste keer was in 1977. In ieder geval niet in 1981. Corrie Konings in het Gouden Weekend. Begin augustus. Het ging net ook al even over koningin Beatrix en haar zus, prinses Irene. En ook wat zusjes in de lijst. De Nolans bijvoorbeeld, Sister Sledge. En ook de Pointer Sisters waren erbij en die draai ik nu. Hier is Slowhand.

0: Kirsty MacColl. Een vette hit over die jongen daar in de snackbar. There's a guy who works down the chip shop. Swears he's Elvis was dat, een mondvol. En we maken een mooie reis door de tijd. En ook zo door Europa, net Spanje. Maar al in Frankrijk. En dit is dan weer vanuit Italië. Pino Danjo. Oh, oh, oh, wat kon die laag zo Paul van Vliet gezegd hebben. Inmiddels ook wat lager in de lijst. Deze week op 39.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so.

Lekker in nevelen gehuld ook. Deze nieuwe van de Specials. Gedraaid hier vanuit Utrecht. Ghost Town was dat. En eigenlijk is het een protestlied aan het adres van Margaret Thatcher. En dat is inmiddels heel wat Britse premiers geleden. Dat was helemaal die tijd. En deze dus ook inmiddels in de nationale hitparade. Gaan we snel door naar Ierland. Niet zo heel ver daar vandaan. Want dit is het feestje van de Rovers.

Het feestje van de Rovers, of toch niet? Het klonk wel heel gezellig. Volgende gaan we door met deze week van 1981 en de top 10 van de nationale hitparade, inclusief deze zomerse gezelligheid. Van Mayor Woods en ook deze. Nog een fragmentje, ben even voor zeven weer een zoet toetje zoals altijd. Nou, we hebben nog even tijd voor het nieuws. Voor het 6 uur journaal voor deze van de Badmanners. Een nieuwe bewerking van Kam Kam. Hij kan nog net.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Tijd voor een hogere rente?
14: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.

0: En ook de zomers van toen vier je opnieuw bij ons. Kids Creole en de Coconuts, nog een heel nieuw gezelschap. Eerder Dr. Buzzard, zo weet je onze van de band. August Darnell zat hierachter. En dat begin augustus 1981 nog hartstikke nieuw. Que pasa?
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Nog een uurtje in deze week dus. Midden in de vakantie van 1981. Het geluid van 45 jaar geleden. Inclusief straks ook in de top 5 Stars on 45. Doorlap van Kim Wilde. En verder ook de favorietschijf van deze week. En wat er nog meer in de top 10 staat van die nationale hitparade. En dit is ook een tip voor de top. En ik lees in de krant overigens nog van deze week dat over 2 weken de nieuwe LP van de Rolling Stones uit zal komen. Dat is een moment waar heel veel fans naar uitgekeken hebben van deze oude rotten. Per slotverrekening stamt de vorige LP van de Stones alweer uit 1978. Bill Wyman doet het nu in zijn eentje. Sinds Swing Zone Rockstar.

0: Je zou bijna denken dat de kat van ome Willem ook een rol heeft, maar dat is niet het geval. En dat was dus de nieuwe van Benny Nijman. Getipt voor de Nationale Hitparade, ik zal je hebben. En zometeen de favoriet schijf van deze week. We gaan eerst even boodschappen doen.
1: Vleesrecepten. Een briefkaartje naar postbus 16.000 Den Haag.
2: Vlees, dan zet je wat goeds op tafel.
3: Hé, die glazen en borden zijn al glanzend droog.
4: Dat doet Per, mijn nieuwe afwasmiddel. Na het afwassen met Per spoel ik even na, dan in het afdruiprek en alles is al bijna droog. Zonder strepen, zonder vlekken. Alleen maar glans.
3: Dus afdrogen hoeft niet meer met Per.
1: Per, voor een schitterende afwas zonder vlekken. Zelfs zonder afdrogen.
0: Dat was maar toch een uitvinding.
5: Goeie wijn hoeft niet duur te zijn. Vraag dat maar eens bij uw slijter wijnhandelaar. De wijnadviseur van huis uit.
0: Nou, we gaan nog even deze toast op doen. En wat vlees lekker bij het eten. Gaan wij naar de plaat die deze week extra aandacht krijgt op Hilversum 3.
6: Deze week NCRV Favoriet.
0: Op zaterdag 1 augustus komt de nieuwe van Grace Jones elke uur eventjes voorbij. Als opvolger van I've Seen That Face Before, die overigens ook nog altijd te vinden is in de Nationale Hitparade. Maar snel dus weer een nieuwe voor deze dame op hoge hakken.

0: net als in de jaren 70, weer wat liefdesperikelen bij Patricia Pai. Haar nieuwste in augustus 1981 schreef ze samen met John van Katwijk. Productie Pim Koopman overigens. Who Let the Heartache In?
1: De nationale hitparade.
0: De top 10 deze week, 45 jaar geleden. En dit gaat al heel lang mee. Stond een tijdje aan de top, maar nu nog langzamer zeker op de weg terug. Champagne vanuit Illinois, daar kwamen ze vandaan. En How About Us op 10.

0: Adam and the Ants en Stand and Deliver. Deze week op 8 in de Nationale Hitparade. En dan sloeg ik even de nummer 9 over. Dat waren de nieuwe Smurf eigenlijk. Een soort wippies die we ook hadden. Sandy.
1: Hey, wie zijn jullie nou?
2: Wij zijn de lakkabouters.
1: Wie heeft die punaise op de stoel gelegd?
2: Dat doen de lakkabouters.
0: Wel een hele onschuldige tijd als je het zo even hoort. Hè? Sandy van Ik ben verliefd op John Travolta had ze daarvoor ook al een hit mee gehad. Hè? Nou, met deze dus op 9 en ook nog eens op 1 bij Atje Roland in de Nederlandstalige top 10. Wat een succes. En wij gaan terug naar de dansvloer van destijds. Op 7 in de Nationale Hitparade staat Odyssey of Odyssey. En Going Back to My Roots.

De top 10 van deze week in de Nationale Hitparade. Begin augustus 1981 met de nodige oehoe-momentjes. Ook hier nog eentje te horen bij Kim Wilde. Een paar maanden lopende band. Kids in America. En deze al heel snel. En dat geldt ook voor Shaking Stevens. Na This Old House was deze ook al gauw. You Drive Me.

En zo namen deze dames van Maywood ons vanuit het hoge noorden mee naar zonnige en verre orde. En Rio deze week op nummer 4 in de nationale hitparade. En we blijven nog even op Hollandse bodem, want ook 45 jaar geleden maakten we kennis met het project Stars on 45. Dit was inmiddels hit nummer 2, een knipoog naar ABBA.

En ook weer met een hoog oehoe-gehalte. Het was een mooie stunt van platenmaatschappij Motown, want ineens hoorden we hier de veel jongere stem van Michael Jackson, een oude hit uit 1975 die gewoon opnieuw werd gelanceerd. Het werd hier ineens een enorm succes. Deze week dus nummer 2 in de nationale hitparade, One Day in Your Life. En ook veel oude bekenden, we hadden net al Stars on 45, nu aan de top, want hier is opnieuw een medley van Lobo.

0: En een hele reeks klassiekers door je speakers. En de zomer spatten van de radio, ook met deze Lobo. En twee medleys dus in de top 3, inclusief deze Caribbean Disco Show. En er komt er zelfs nog eentje aan. En als we over 2 weken weer terug zijn in 1981, dan ga je die ook horen. Dat is vooral lachen geblazen. Nou, de afgelopen 2 uur dus waren we in deze week van 45 jaar geleden. En komende zaterdag dan weer andere tijden. En dan spat de zomer overigens ook wel van de radio met 1991, ga ik nu alvast zeggen.
1: Even voor 7. Radio.
0: En dan hebben we nog een zoet toetje. Nog heel even tijd voor Shirley. Goedenavond.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een potje

0: het een tikje anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: Bueno.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. En temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Zo'n liefde waar altijd heel veel van gevonden is. De liefde tussen John Lennon en Yoko Ono. Maar als je, net als ik, naar Woman hebt geluisterd, dan weet je, Yoko Ono, zijn grote liefde. Een van de mooiste liefdesliedjes die er gemaakt is. En dat zeg ik en tegelijkertijd denk ik, ja, dat kan ik nou wel zeggen, maar eigenlijk zijn alle liefdesliedjes op hun eigen manier het mooist. En er zijn er heel veel gemaakt en een aantal daarvan ga je vanavond horen in de Love Songs. Wat gezellig dat je erbij bent. Hartelijk zondagavond. Vanavond hoor je Chicago, Tom Jones, Ed Sheeran, Simply Red, Agda in de Munich en nu de Rolling Stones.

De man die altijd iets gezelligs in zijn stem heeft. En dat moeten we natuurlijk hebben op de late avond. Dat het gezellig is. Oh My Love hoorde je van Cliff Richard. Alle liefdesliedjes zijn verschillend. Sommige kijken vooruit en sommige blikken terug. Zoals Simply Red in Holding Back the Years.

van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Liefdesliedjes kennen vele geluiden. De manier waarop ze gemaakt worden is altijd uniek. En dit is muziek waarin klassiek en pop elkaar aanraken. Mooi gedaan door John Denver en Placido Domingo. Dit is Perhaps Love op Radio M Utrecht.
1: Perhaps love is like a resting place.

Mr. Big was dat. Ja, die mocht er ook nog wel even bij, hè? Die mooie kreet aan het eind van To Be With You. Hopelijk heb je een gezellige zondagavond. Wat mij betreft mag je die lekker voortzetten. Met muziek van de Bee Gees nu. En Too Much Heaven.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Want die ene, dat ben jij.
2: Vincent, met Dat Ben Jij, is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal.
2: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis